Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix, zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna, deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
4: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
3: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
5: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
3: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
6: Goedemorgen, het is hemelvaart.

0: Love Bizarre. Het is donderdag en we vieren hemelvaart. Maar we kijken toch nog eventjes achterom naar de magische zondagavond op 5 april. In een uitverkocht patronaat liet Sheila E. toch even zien dat de funk nog lang geen houdbaarheidsdatum heeft. Ze speelde de zinderende versie van haar grootste Q6. Lekker, hè? Ja, dat was hartstikke lekker. De volgende, als je fan bent van Sheila E., is op zaterdag 23 mei. Moet je wel even het vliegtuig stappen, hoor. Jacksonville Jazz Festival in Jacksonville, Florida, USA. Goedemorgen allemaal. Het is 6 minuutjes over de klok van 7 en het is hemelvaart. Dat is een leuke dag. Het is 14 mei en we gaan je weer bijschaven. Nieuws, verkeer, weer en verkeer en meer en wat ik allemaal kan vinden. Het is het nieuws- en actualiteitenprogramma van Haarlem 105. Vandaag de dag. En ik wil je liefde geven. En dat doen Suzanne en Freek ook hier op de antenne. Ik zeg goedemorgen.
1: Ik

Dat is een stevige plaat om wakker te worden zo op hemelsvaartdag. 13 minuutjes over de klok van 7. En ik voel me fit. Al dus Freek Rikkering heeft in een recent interview afgegeven bij de collega's van RTL Boulevard. Hij voelt zich momenteel goed en hij voelt zich momenteel fit. De Suzanne en Freek gaan morgen aan de slag. En niet een heel klein beetje, maar ze hebben er 10 staan in het Gelderdoom. Morgen 15 mei hebben ze de eerste avondshow. En leuk om misschien te weten is dat er nog kaarten beschikbaar zijn. Er staat op de officiële website van Suzanne en Freek dat daar nog kaarten voor beschikbaar zijn. Dus als je van bam, nou dan zeg ik op mijn beurt, kijk of je misschien daar toch nog naartoe kan. Is een stukje tuffer naar het Gelderdoom, maar weet je, een show die heet Liefde geven, dat moet helemaal geweldig zijn. Deze jingle is van de verkeersinformatie. En wat denk je op hemelvaart? Er is helemaal geen opstopping, geen toestanden, helemaal geen blik aan blik. We hebben gewoon geen files op dit moment hier in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En dat is wat mij betreft goed nieuws. 14 minuten over de klok van 7. Als je vandaag mag uitslapen, dan zeg ik, pak het rustig aan. Blijf nog even een beetje snoezeboezen. En kijk eens even naar de grens. Smuggling

0: 1984 was dat muziek Elvaville. Bandje Elvaville. We hoorden er niet zo heel veel meer van. Dat is jammer, dat is jammer. En je hoorde Big in Japan. En je vraagt je misschien af, wat is nou Big in Japan op dit moment? Nou, dat kan ik je vertellen hoor. Layer maxing. Een absolute trend momenteel op straat. Extreem gelaagd dragen van kleding. Dus zoveel mogelijk laagjes aan. Denk aan jurken en broeken gecombineerd met allerlei verschillende tops. In een asymmetrische vesten trekt de lieve jeugd van Japan aan. En ja, dan vraag je misschien ook af, hoe zit het dan met het eten? Dat is malatang op dit moment. Het grootste foodtrend onder de Japanse tieners is malatang. Een van oorsprong Chinees zeer pettige soepgerecht met noedels en groenten. Nou, dan weet je weer wat er big is in Japan op dit moment. En als we even kijken naar wat er big is buiten, dan hebben we het vandaag over Hemelsvaartdag. Het is donderdag. Het is, het is niet helemaal dat je zegt, op 14 mei. Het is 13 graden. En er is een regenkans van maar liefst 90%. Dus dat wordt een dag voor een paraplu in plaats van een korte broek. En we halen de zon dus maar wel eventjes in huis. De wind is matig, noordwesten, windkracht nummer 4. En goed nieuws voor het weekend in Haarlem. Want dan is het zonnig en wordt het 13, 14 graden voornamelijk droog. En de zondag heeft een echte uitschieter met volop temperaturen tot 18 graden. Ik zeg heerlijk terrasweer.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
2: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like.
3: Goedemorgen.
2: I'm a dance 'cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

met zijn jeugdvriend Bart trad hij naar allerlei plekjes toe. Wat je kan volgen op volgens mij SBS6, als ik me niet vergis. Geen files momenteel in de directe omgeving Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Maar ik ga je toch nog eventjes op de hoogte brengen van een aantal zaken die zich in Haarlem afspelen. En dat is onder andere de Lange Brug. Die is tot en met 1 juni dicht, wegens groot onderhoud. Omrijden kan je via de Houtmarkt naar Europaweg. Nou, dat is je ongetwijfeld bekend. Daar is van alles nog wat aan de hand. En Europaweg zelf is dicht tussen de Kennedylaan en de Schipholweg. En dan de Kinderhuis Singel. Wegens onderhoud aan het spoorviaduct is deze weg tot medio augustus afgesloten. Nou, dat is allemaal behoorlijke toestanden bij elkaar. Ik was van de week op... Laat ik het zo zeggen. Deze man die heeft een apart plekje in mijn hart. Hij heeft afgelopen periode zijn 80-jarige verjaardag gevierd. Een mijlpaar 9 mei. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. En hij gaat een groot jubileumconcert doen. Dus even kijken. 50 jaar in het vak. En dat is dan een exclusief optreden tijdens de Donders Dikke Tent Party XXL. En hij is herenigd met zijn eigen eerste gele Scania vrachtwagen. En die is door een partij enthousiaste mensen helemaal opgeknapt. En die werd dus onthuld bij het wegrestaurant De Lichtmis. Ik heb het natuurlijk over Henk Wijngaard. Ja! En die moeten we even draaien. Omdat we lekker kunnen doorrijden en er geen files zijn momenteel.

Ja, ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Met de vlam in de pijp was dat, hoorde Henk Wijngaard. Ik heb het videoclipje ook even opgezet, jongen. Dat is van een tijdje geleden. Voor de mensen die ook meekijken met de radio, staat op het beeldscherm in de studio Henk Wijngaard nog even zijn lied te zingen. Dat allemaal naar aanleiding. En hij heeft ook een diamanten huwelijk. Ja, alsof het allemaal nog niet genoeg is. Hij is al inmiddels 60 jaar met zijn treintje. En dat is dan wel weer leuk, hè? Ja, een man die helemaal idolaat is van vrachtwagens, is al 60 jaar getrouwd met een treintje.

heerlijk wakker worden. Ja, je hoorde Sina Spiro en You Stole the Show. En daarvoor het verhaal van Luke Combs en Writing Something New. En deze man die is aansluitend aan het feestje van Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Op zaterdag 11 juli gaat hij een heel groot concert geven in de Johan Cruijff Arena. En dat is de grootste country show die we in jaren gehad hebben hier in de Benelux. Dus als dat je aanspreekt, ja, dan moet je daar eigenlijk wel kaart voor hebben. Ik ga je ook nog even waarschuwen voor de zaken die eraan zitten te komen. Van vanavond 8 uur wordt er gestart met fase 1 van de asfalt. Vervanging op de A9. En dat betekent een nachtelijke afsluiting van de A9 Alkmaar. Dus vanuit hier naar Alkmaar is de weg volledig afgesloten voor de opbouw van een tijdelijke weginrichting. En de komende weken zal dus vanaf aanstaande maandag het verkeer in beide richtingen over versmalde stroken zich moeten gaan persen met een maximale snelheid van 70 km per uur. En dat houdt dus in dat als jij op dat wegtraject zit, A9, laten we zeggen Haarlem, Alkmaar, dat je daar toch echt een klein beetje rekening mee moet houden. Door extra reistijd. Ik schat in op een minuut of 60 dan.

Rock the Cashbar, je hoorde de Clash hier op Haarlem 105 en daarvoor Dangerous Lover. Weer zo'n liedje wat over de liefde gaat van Chacao. En Chacao is misschien nog wel even leuk om te vertellen. Want dat is dus de nieuwste single van hem. Ja, helemaal super nieper, super nieuw. 3 april kwam die uit, 2026, de 21-jarige zanger. En dat gaat als een raket, zoals dat heet. Ik ga je nog eventjes wat vertellen over de zaken die gebeuren bij de Nederlandse spoorwegen. Want dat is best interessant om te weten. Geen treinen. Ik bedoel, geen. Niet een klein beetje minder of later. Of nee, geen treinen naar Amsterdam-Zuid. Vanaf gisteren 13 mei tot en met zondag 17 mei rijden er dus helemaal geen treinen van en naar het station op Amsterdam-Zuid. Dit komt door grootschalige werkzaamheden van project Zuidasdok. Het is maar even dat je het weet. Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien op Hemelvaartsdag vandaag niet helemaal daarmee bezig bent. En misschien ook niet hoeft te reizen. Misschien heb je wel een lang weekend. Dat is helemaal te gek. Dat is mooi. Misschien als vaste luisteraar heb jij ook het nieuws net om 19:30 gemist. Dat heb je niet gemist, want dat is toch niet lokaal nieuws. Ik heb het even gecheckt, komt misschien nog wat aan. Je kan uiteraard altijd kijken op de website van Haarlem 105 en daar vinden we wat leuke nieuwsberichten terug. Renske Leijten wordt een nieuw bestuurslid hier bij Haarlem 105. En een mooi berichtje over mysterieus. Ja, mooi, hè? Mysterieus spoor in Haarlem. Met bloed en veren en toestanden. En dat blijkt een protestactie te wezen. De politie die waarschuwt voor nepagenten in Heemstede. Meerdere verdachte situaties zijn er allemaal geweest. En brand in een schuur aan de Laan van de Osnabrück in Haarlem. De organisatie bleek terug op een Haarlemse veteranendag afgelopen zondag. Het bier was op. Het bier was op. Wat zullen we nou krijgen? Nou goed, dat was een uitstekende veteranendag. En dat is een prima teken. Dat vind je allemaal op haarlem105.nl. Meer redactie gaan het je zometeen ook nog eventjes over bij schaven. Wat er allemaal speelt hier in de directe omgeving van uw regio.

als je deze gitaar hoort van deze man, dan weet je meteen dat het raak is. Hè? Ja, wat een heerlijk herkenbare sound. Jordan Santana en featuring Michelle Branch. The Game of Love hier op Haarlem 105. En we zijn ons aan het voorbereiden voor zometeen de eerste plaat na de klok van 8 uur. En dat gaat met die man die van de week nog in het Eurovisie Songfestival was als gastartiest. Nog even terugkijken naar dat rare bloedspoor wat er momenteel in Haarlem loopt. Een lugubere gezicht op de kleine houtstraat in Haarlem. Om de paar meter ligt er dan een rare rode substantie met veren en botten. En dat is een actiegroep, Animal Rebellion, die tegen de ganzenafschot van de provincie Noord-Holland is. Het moet 0,02% voorstellen van het jaarlijkse honderdduizenden gedode ganzen. Al dus de woordvoerder van de organisatie. Nou. Meer en een reportage op Haarlem 105 als je daarin geïnteresseerd bent. We gaan er nog eentje doen. En dan is het alweer tijd voor het nieuwsverkeer en drama uit Hilversum. En dat is gewoon ook weer zo'n heerlijk plaatje. Echt zo'n echte Haarlem 105 plaat. Wat mij betreft, dat is zo'n easygoing en feel good. Gewoon lekker. En daar doen we het voor hier op Haarlem 105 om jou te vermaken. Het is de laatste voor het nieuws van 8 uur.

0: muziek van Capsule en Funk Deluxe. Dat was de hekensluiter voor dit eerste uur. Vandaag de dag op Hemelvaart, 14 mei. Ik heb nog wat zaken waar jij vandaag en morgen naartoe kan. Ik heb de Haarlemse Dichtlijn. Vandaag donderdag 14 mei, het jaarlijkse Poëzie Festival vindt traditioneel gedrag plaats vandaag op diverse locaties in de binnenstad. En we hebben ook Hemelvaartse Herrie vandaag. Ja. Voor de liefhebbers van het harde werk is er een metaal of een metal event genaamd de Hemelvaartse Herrie. Tweedaagse evenement op donderdag, vandaag 14 en morgen 15 mei in hal 25 in Alkmaar. En dat is aan de Pettermeerstraat nummer 15 in Alkmaar. Lekker dichtbij eens even kijken. En dan heb ik nog vanavond Jean Raw, de Amerikaanse singer-songwriter met zijn karakteristieke diepe stem. Die staat in de kleine zaal van het Patronaat. Nou, daar ben je weer helemaal bijgeschaafd. We gaan op naar het nieuws. Tot zometeen.
1: Zijn de braadworsten al klaar?
2: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworsten-test doen.
1: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge Festival.
3: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
1: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow. Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna, deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
5: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
7: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
5: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Ja hoor, donderdag 14 mei en het is Hemelvaart. Het is 105.
8: met vandaag.

Ja, die mondharmonica, jongens, die was toch hartstikke leuk. Hè? Iconisch zelfs voor dit nummer. Je hoorde de Culture Club, oftewel Boy George. Muziek uit de jaren 80. En Kama Chameleon. Hij verrast ons van de week met het gastoptreden bij de eerste halve finale in Wenen. Hij zong als gastartiest bij de act Zenit van San Mario. Nummer Superstar. Oftewel de opener van het tweede uur vandaag de dag. Nieuws, verkeer, weer en meer. We gaan jullie proberen een klein beetje bij te werken. En bij te schaven met allerlei dingen die er gebeuren. Er zijn van allerlei dingen aan de hand. Maar daar is ook meteen veel meer over.

dit gaat over herbeleving, terugverkeren en wedergeboorte. Goedemorgen. Ja, 13 minuutjes over de klok van 7:30. Je hoorde Gregory Porter in Revival, de Troy Mix. Dat zou Jan Gausen zeggen. En daarvoor hoorden we nog The Rest of Your Life van Zillow Green hier op Haarlem 105. En dit is het jingeltje van verkeer, maar dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Het moet deze zijn. Het wordt een beetje onstuimig vandaag, lieve luisteraars. Een schamele 13 graden en een regenkans van maar liefst 90%. Het wordt een dag voor een paraplu in plaats van de korte broek. Laat die in de kast, want het wordt echt een lange broek vandaag. We halen de zon dus maar heel even in huis. De wind is matig noordwestwindkracht nummer 4. Het is het net niet, hè? Wel goed nieuws voor het weekend. Dan blijft het ook rond deze temperaturen en wel uiteindelijk grotendeels droog. En zondag doet zijn naam eer aan, moet ik zeggen. En dan wordt het volop zon. Temperaturen rond de 18 graden. En dat noemen we dan gewoon lekker heerlijk terrasweer. Ja. Nou, hartstikke mooi. Even kijken, dat andere jingeltje wat je net hoorde, ja, dat was dus van het verkeer. En ja, die kunnen we wel draaien. Want er is goed nieuws. Er is namelijk helemaal niks. Niemand nodig. Er staat helemaal niemand achter iemand te wachten. Geen blik aan blik. Er zijn geen wielers momenteel gemeld. Dus dat is hartstikke mooi. Wel kijken we even naar lokaal nieuws op de weg. De Lange Brug is tot en met 1 juni dicht. Wegens groot onderhoud. Omrijden kan via de Houtenmarkt. Nou, dan ben je gewoon weer helemaal bij. Ja, toch? Op het gebied van weer heb ik je bijgeschaafd. Je weet dat het vandaag niet zo lekker wordt. En het verkeer vertelt is dat je gewoon in de automobiel kan stappen of op de brommer of op de electric bike en gewoon lekker door kan rijden.

is alweer 10 jaar geleden dat deze man zijn laatste dans had. David Bowie. We zijn hem alweer 10 jaar kwijt op deze aardbol. We gaan.

0: hardnekkige geruchten momenteel over een BBC tribute concert wat er aan zit te komen van David Bowie. Tribute bands van David Bowie zijn natuurlijk al om aanwezig. Eens even kijken, we gaan zometeen toch wat nieuws doen volgens het systeem. Dus dat is hartstikke mooi. Ik heb ook zometeen nog een mooi stukje klein kunstmateriaal. Iets over Stef Bos, maar we gaan eerst eens eventjes naar het nieuws van 8:30.
1: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?

muziek uit 1998. Je hoorde Jennifer Rush, Jennifer Page met Rush of Crush. Geef er maar een mooie slinger aan. Ze gaat binnenkort weer op Europese tournee. En dat houdt in is dat we binnenkort weer gaan zien. Bijvoorbeeld zondag 5 juli in Parijs. Dan wordt zij de hoofdact van de Franse Nostalgie Festival. Remember the Festivals. Le Paris. Nou, dan weet je dat dat gebied ook weer. Even kijken, we moeten even kijken naar dingen om ons heen. En dat kan bijvoorbeeld in de rubriek sport wezen. Want ook het komend weekend gaan we natuurlijk weer allerlei interessante sportzaken organiseren. Hier in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eens even kijken, zaterdag 16 mei, Koninklijke HFC Haarlem. Die gaat zaterdag 16 mei spelen om 3:30. Locatie Sportpark Stadsbroek in Assen. Ja, dat wordt even een stukje tuffen, jongens. Het is geen thuiswedstrijd, maar je moet naar Assen. En dat is best een eentje rijden. Ik ben er niet zo lang geleden geweest. En ja, dat duurt heel eventjes voordat je daar bent. SV Zandvoort 1 speelt om 2:30 thuis tegen Sporting Aldek 1 op Sportpark Duintjesveld. En dat is dan weer zaterdag ook 16 mei. En dat betreffende de sport. Ik ga je nog zometeen nog wat meer dingen over sport vertellen. Maar ik had je ook gewaarschuwd dat we iets met kleinkunst gaan doen. Stef Bos, ik zing zoals eerder genoemd. Staat hij zaterdag, ook aanstaande zaterdag. Ja, het is weer een druk weekend in de film in Haarlem. En hoewel het muzikaal is, valt Stef Bos met zijn verhaal en teksten, prachtige anekdotes in het minder van de charme van verfijnde kleinkunst. Zometeen op de antenne. Hilton Barcelona van Stef Bos, maar is deze...

zeiden zij een van de luxe paar van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dat moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve meter.

0: Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloot. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Huis waar de heimwee. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen. Met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee.
1: Heerlijk, hè? Ja. Ja, ik vind dat leuk, hoor, kleinkunst. Joris Stef Bos, hij staat aanstaande zaterdag 16 mei in de Vil in Haarlem. En er zijn nog kaarten. Heb ik net even gecheckt voor je. En dat andere heb ik ook nog even gecheckt voor je. Stel, jij gaat vanavond naar de Hilton in Barcelona. Moet je wel opschieten, hoor. Ja, moet echt opschieten. Vliegen is ongeveer een kleine 3 uur. Dus dat kan je net zometeen de middagvlucht hebben. Ja, welke dat is, dat moet je echt even. Dat moet je zelf eventjes aan de slag. De kamerprijs, ja. €337. Met z'n tweetjes in 2 aparte bedden. Dus niks aan de hand. Er gaat niks gebeuren. Het is allemaal hartstikke netjes. En dik voor elkaar. Kleinkunst dus, Stef Bos. En zaterdag 16 mei in de Vil in Haarlem. En leuk, als jij van kleinkunst houdt, kan ik je ook vertellen dat je zondag 17 mei in Theater de Luifel terecht kan in Heemstede. Daar treden diverse kleinkunstenaars op met hun nieuwe programma. Dus een soort van try-out voor het volgende seizoen. Dit is de plek voor nieuw talent te ontdekken. Ja, het is gewoon maar een tip van mij, hè?
2: Voor Haarlem.

veilig. Het beste als jij de finger on the trigger hebt. Dan heb jij de controle, zoals dat heet. Love is in control. Het is een plaatje over de liefde, maar dan wel met een kie. Zo van, laten we die kant niet op gaan. Donner zomer hier op de Haarlem 105 antenne. 12 minuutjes voor de klok van 9. En ik krijg wat WhatsAppjes binnen via diverse luisteraars die zeggen: Benito, heb je nog meer kleinkunst? Ja, ik ga daar zometeen nog wat meer over vertellen. Maar eerst eventjes nog iets wat toch best wel van belang is. Namelijk, dat gaat zich afspelen vanavond op de A9. We hebben een nachtelijke afsluiting op de A9, Alkmaar, richting Alkmaar dus. De weg is volledig afgesloten voor de opbouw van een tijdelijke weginrichting. En dan vanaf aanstaande maandag rijdt het verkeer in beide richtingen over de versmalde rijstroken. Maximum snelheid is dan maar 70 km per uur. En de vertraging daardoor kan uiteindelijk oplopen tot 60 minuten. Hou er rekening mee, de A9 dus vanaf vanavond. Toestanden, althans vanavond is die zo gewoon dicht vanaf 8 uur. Dus dan kan je niet meer over de A9 heen. En daarna is het allemaal gereduceerd naar 2 rijbanen in plaats van 4 die wij dan beschikbaar hebben. Nou, oké, dat geheel over het verkeerverhaal. En dat cabaret, dat gaan we zo meteen even doen.

0: zou het over de disjockey gaan, denk je. Ja, het zou kunnen, ja. Dat is wel een beetje een lonely boy verhaal hier. Ik ben echt volledig alleen hier in de studio, jongens. Iedereen is volgens mij toch stiekem hemelvaart aan het vieren. Het koffiezetapparaat, dat werkt wel. Dus dat is mijn grote vriend. Eens even kijken, Lonely Boy dus, Andrew Gold hier op Haarlem 105. Het is 6 minuutjes voor de klok van 9. En ik had beloofd dat we nog even zouden kijken naar het cabaret en kleinkunst. Nou, dat heb ik gedaan. Plin en Bianca, Harke Idee, de grand dames van de absurdistische humor. Die staan aanstaande maandag 11 en dinsdag 12 mei in de Stad Schouwburg in Haarlem. Oké, dus ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit naar Plin en Bianca geweest. Maar ik denk wel dat dat leuk is. En dan hebben we ook nog Saman Amani, het integratieplan 2. Alles is perspectief, een messcherp en muzikale cabaretvoorstelling over identiteit en integratie. Te zien op woensdag 13 mei in de Stad Schouwburg-Haarlem. Zie je wel? Ja, je kan de hele week vullen hoor. En open dag podium in Heemstede. Aanstaande zondag 17 mei presenteert Podia Heemstede het nieuwe theaterprogramma voor 2026-2027 in het theater De Luifel. Met optredens van diverse artiesten uit het nieuwe seizoen. Nou, dus dat betekent gewoon dat je helemaal aan de slag kan in het theater. Tot zover de kleinkunst, cabaret en andere zaken hier op Haarlem 105. Terug naar de muziek.
1: Vandaag de dag.

0: van Evie en je hoorde Heat hier op Haarlem 105. Ja, dat was alweer de laatste hekkensluiter voor het tweede uur vandaag. De dag nieuwsverkeer weer meer. Ik had het net over een aantal zaken in het cabaret en kleinkunst. En eens even kijken, heb ik nog dingetjes die ik jou kan vertellen? Nou, eens even kijken. Ja, papieren zat hoor. Ik ga het er eventjes lekker bij laten. Wat nog wel leuk is om te weten is dat er natuurlijk komend weekend ook wordt gehockeyd. Er wordt gemapt met een bal en een stick. Ja. Zondag 17 mei allemaal rond de klok van 2 uur tot dat gaat starten. HFC Bloemendaal Heren 1. Gaat tegen Pinoquet. Dat is trouwens in Rotterdam. Om 3 uur start dat. De halve finale is landelijk. Hè. Zondag 17 mei. En Oranje-Rood versus Amsterdam Heren 1. Dat gaat om 5 uur beginnen. Ja. Nou, dat is voor de hockeyfans misschien een goed idee. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
4: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
6: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
4: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
0: Ja hoor, goedemorgen. Nog steeds donderdag 14 mei en het is hemelvaart.
1: Vroeg op met vandaag de dag.

soms heb je van die nummers die je de eerste seconde meteen een glimlach op je gezicht over. Die eendagsvlieg uit de jaren 80, onweerstaanbare reggae-vibe. Waar je simpelweg niet kan stil bij zitten. Hij was onderweg in de toekomst en niemand hield hem tegen. Matthew Wilder was dat met Break My Stride. Bracht de tijd op 4:09. En jongens, wij hebben onze eigen knorren hofjes hier in Haarlem, toch? Ja. Het is in ontwikkeling hier in Haarlem. Het knorrenhofje wat landelijk momenteel furor maakt. We hebben eigenlijk hier in Haarlem al 22 historisch actieve hofjes. Wist je dat? Ja, 22. Dat zijn er vele. Goed, het laatste uurtje vandaag. De dag nieuwsverkeer weer en meer met allerlei leuke zaken. Sport weer. Ik ga je zo meteen nog wat over die A9 vertellen. Dat is toestand, jongens. A9 toestand. Komende avond. Op de A9 moet je vanavond niet naar de klok van 8 uur wezen. Dat kan ik je alvast adviseren. Dus als je vanaf hier naar Alkmaar moet, dan moet je anders rijden.

Zo, nou door. En naar Cherry hoorde je. En 7 seconds, de tijd die je ongeveer globaal nodig hebt om een deur open te doen als die op slot is. Ja, wat denk je? Wat denk je nou? Wat zeg je nou toch, Benito? Ja, nou ja, feit. Feit of fabel, hè? Zullen we het zo omschrijven? Dat is ongeveer de tijd die je nodig hebt om een afgesloten deur open te doen. Even nog even kijken naar het laatste nieuws van Nana Cherry. Ja, die is toch wel nog steeds lekker bezig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Zij was onder andere blikvanger in de Paris Fashion Week afgelopen maart. Is het inmiddels 62-jarige dame, toch nog steeds een mooie eregast. En wat ook leuk is om te weten, is dat ze bezig is met een liefdadigheidssingle, Lullaby. Die zij van het Palestijnse liedje heeft gemaakt. Wat zeg je? Ja, dat wil je horen natuurlijk. Ja. Ik begrijp het wel. Ja, nou goed, oké, gaan we het eens even proberen. Een klein stukje.

kan een zoektocht wezen, hè? Ja, dat kan echt een zoektocht wezen. Who We Are, Kalina Sanders en Haley May hier op Haarlem 105. Ja, wie ben je? Ja. Nou, geef er maar antwoord op. Wil je wat melden, dan kan dat 0600 500 538. Dat is het WhatsApp-nummer van Haarlem. En dat krijg ik rechtstreeks voor mijn neus als je dat doet. Het weerbericht vandaag voor Hemelvaart 14 mei. Het ziet er onstuimig uit. Wat een schamele 13 graden. En de regenkans vandaag is maar liefst 90%. Dus dat wordt een dag voor een paraplu in plaats van een korte broek. En we halen dus, wat mij betreft nog wel even de zon in huis. Maar dat is pas later. De wind matig noordwest, windkracht 4. Dus uiteindelijk aanwezig, maar nog niet heel heftig. Goed nieuws voor het weekend. En zaterdag wordt het 13 en zondag wordt het 18 graden. Dus dat is wat mij betreft hartstikke lekker terrasweer, ja. Oké. En dan had ik jou beloofd dat ik je even ging waarschuwen voor de A9. Dat heb ik al een paar keer gedaan, dus ik ben op zich een beetje de weg kwijt. In welke uur ik wat nou gedaan heb, maar ik ga je nu toch vertellen dat vanavond de A9 is afgesloten. Volledig. Zowel van en naar Alkmaar. En dat is omdat daar al een opbouw is van onderhoud. Ze gaan het asfaltlaag vervangen van de A9. En dat betekent dat die vanavond vanaf 8 uur volledig is afgesloten. En dan vanaf maandag kan je daar al maximaal 70 kilometer per uur rijden over één rijstrook. Dus we gaan terug van 4 naar 2. Heen en terug. En de extra reistijd kan dan toch mooi oplopen tot zo'n globaal 60 minuten. Goed, komen ook wat andere berichten binnen. En dat gaat dus toch over dat liedje van Nana Cherry. De Lullaby, dat is een song die gemaakt is als geldgenerator. Zo zou je dat kunnen gaan vertellen. Het gaat uiteraard over liefdadigheidssingle. En dat is voor noodhulp. Aan kinderen in Gaza, waar onder andere UNICEF, Save the Children en het Rode Kruis zich mee bezighouden om dat voor elkaar te krijgen. En wie zijn wij dan hier op Haarlem 105 om die plaat toch niet helemaal te draaien? Want als we de muziek draaien, dan komt er centjes binnen. Oh.

Cherry platen gemaakt. Onder andere Nana Cherry. En dat allemaal voor noodhulp voor de slachtoffers kinderen in Gaza. Je moet maar even googlen. Dat is mijn advies als jij denkt daaraan bij te willen aan bij te willen dragen, dan is het het handigst om dat even te doen. De grote hulporganisaties zoals het Rode Kruis en UNICEF houden zich absoluut ook daarmee bezig. Dus die weg van die centjes van jou, die komen vast goed.

Je hebt toch een beetje het gevoel dat het vandaag zondag is, hè? Ja, een beetje dat idee dat het zondag is. Maar nee, het is donderdag, het is hemelvaart. Het is 14 mei en het is een beetje onstuimig buiten. Ja, dat je denkt van, ik heb een regenjas nodig om naar de auto te lopen en me ook goed vast te houden. Het valt wel mee op windkracht 4. Dat was Clean Bandit en Symphony, oftewel Lara Sarah Larenson. Pia Sadora en Jermaine zingen tot en met het nieuws van 12:30.

0: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

is momenteel ook op televisie te zien. Joshua Nolet van Chef Special en Nicotine. Hij is aan het fietsen met zijn jeugdvriend Bart in de Bicycle Race. Dat te zien is op beide collega's van SBS 6. Waarbij hun nu het tweede platform hebben bereikt. Teun en Ab die zijn naar huis. Die hebben veel te veel koffie gedronken en gezelligheid meegemaakt. En dus de roepies die ze moesten verzamelen om in het spel te blijven. Niet voldoende roepies bij elkaar. Ik geloof dat ze met 270 roepies eruit zijn geslingerd. Nou, de roepies zijn hele leuke munten, maar niet zoveel waard. 1000 roepies is ongeveer 9 euro. Dus daar kom je niet, daar kom je niet heel ver mee. Althans, dat ligt er een beetje aan welke kant je staat natuurlijk. Of je aan de roepiekant staat of aan de eurokant. Afgelopen zaterdag, 9 mei. Ja, dat was toch ook wel weer even een iconisch moment. De goede man werd 80 jaar en hij vierde zijn verjaardag. Groot jubileumconcert. Dus hij werd 80. Zijn verhaal in het artiestenvak was maar liefst 50 jaar. En hij had ook nog een diamanten huwelijk te pakken. Het houdt er niet op, jongens. Over wie hebben we het dan eigenlijk? Ja, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn, hè. Ik moet even klikken op een juiste knop en dan gaat het allemaal gebeuren. Ja, we kunnen er niet onderuit. We hadden de vlam in de pijp vorige uur. En dit is ook zo'n leuke met Hey Suzy. En de rest, dat kan je zelf ook bij zingen. Hey

0: we kennen hem natuurlijk ook van de sneeuwwitte bruidsjurk. En die andere ook. Weet je, die hebben we gisteren, nee, wat is het? Een uur geleden gedraaid. Hoe is dat ook weer? Hoe gaat het ook weer, Henk?
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Nou Henk, mocht je luisteren. Ik weet dat je vaste luisteraar bent van Haarlem 105. Van harte gefeliciteerd nogmaals met jouw verjaardag, je jubileum. En jouw diamanten huwelijk. Man. Wat een lijst. Helemaal geweldig. Leuk, er was een evenement waar hij ook nog werd verrast. En dat is, jongens, dat is het ultieme wat je kan meemaken als ouderwetse trucker. De man op de vrachtwagen. En dat gebeurde uiteindelijk op dat festival. Want toen werd hij herenigd met zijn iconische Scania-truck. Je moet er maar eens even naar gaan googlen. Dat is helemaal geweldig, jongens. Die vrachtwagen hadden ze in een van de achtertuin gevonden. Volledig vergeten, kapot, deed niet meer, noem het allemaal op. En er zijn een aantal mensen een jaar lang bezig geweest om te gaan restaureren. En daar stond hij opeens weer, die mooie gele Scania-truck met de disco-strepen erop.
2: Vroeg op, met vandaag de dag.
0: Zometeen nog muziek van Michael Jackson hier op de zender van Haarlem 105. Maar we gaan eerst even terug naar de jaren 80 met Rockwell en Somebody's Watching Me.

ding zeggen? Mag ik nog één zeggen over radio DJ's? Mag ik er één ding over zeggen? Klik een beetje een oude lul, maar vroeger als je radio zette, hoor je lekker muziekje, rustig stemmetje, kon je rustig wakker worden. Tegenwoordig, die ochtend DJ's, die zijn druk!

0: is Radio Annabel. Radio Annabel, 5 en de 4 op de eten. Hey, goedemorgen dames en heren. Dit is Jeroen van den Berg hier op radioannabel.nl. We hebben een hele leuke uitzending vandaag met lekkere muziekjes. En er zit ook een leuke gast, vandaag gast, Philip Geubels. Philip, goedemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.

is weer een beetje een wat rustiger vaarwater terechtgekomen. Daarom op. En With You. En daarvoor hadden we Michael Jackson. Ja, die heeft eigenlijk geen introductie of extraductie nodig. Met Billie Jean. En daartussen door zat ook mijn collega-presentator nog. Nou, alle gekheid op een stokje. Het is 8 minuutjes voor de klok van 10. We zitten in de afrondende fase van vandaag de dag. 14 mei, Hemelvaart. Ik kijk nog eventjes naar de dingen die er allemaal gaan gebeuren vandaag. Donderdag 14 mei, Hemelvaartdag. Jean Rhin, de Amerikaanse singer-songwriter met zijn karakteristieke diepe stem, staat in de kleine zaal van het patronaat. En The Doors Alive, morgen vrijdag 15 mei, een eerbetoon aan de legendarische band van Jimmy Morrison in de grote zaal van het patronaat. En als je dan van wat rustiger houdt, dan kan dat uiteindelijk ook Ron Adelaar, voor wie wat van rustige muziek houdt. Hij verzorgt een hele mooie avond meditatieve pianocomposities in de Phil Haarlem. Ja, zie je wel, je kan alle kanten op hier. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En hier in Haarlem hebben we ook een aantal mooie theaters en plekjes waar we allerlei kleinkunst en muzikale zaken kwijt kunnen. Leuk om te weten is dat in diezelfde Phil aanstaande zaterdag dus ook Stef Bos staat. Eerder in de show hadden we een mooi plaatje van hem. De bekende singer-songwriter staat daar met zijn programma Ik Zing in de Grote Zaal van Phil.

0: Ja, hoor, heerlijk. Nelly was dat op de antenne van Haarlem 105 en had in hier. Nee, het valt wel mee hoor. Het is beheersbaar hier in de radiostudio van Haarlem. We hangt hier een airconditioning die altijd zorgt voor de juiste temperaturos. Dat was de hekkensluiter van dit programma weer vandaag de dag van donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. En wat een gevulde dag vandaag. Allerlei zaken die de revue passeerden. Vannacht een steekpartij in de generaal Cognierstraat. Waarbij de politie twee verdachten heeft aangehouden. Daar zijn we mee begonnen. En ook dus muziek van Sheila E. Met dat heerlijke nummertje van Jazz, Phil Jazz. Om eventjes over de klok van 7. Om vervolgens in het tweede deel heerlijke muziek te hebben van Boy George. Die uiteindelijk van de week ook bij het Eurovisie Songfestival als gastartiest optrad. Boy George kennen we beter van The Culture Club. En het laatste deeltje deden we natuurlijk met die heerlijke plaat van Matthew Wilder, Break My Stride. Je kan allerlei dingen doen. Je kan naar het theater, je kan naar de hockey, je kan naar de voetbal, je kan naar het museum. Je kan alvast rekening gaan houden of misschien gaan bedenken wat je gaat doen op Luilak. 22 mei is dat, jongens. Dan gaan we weer midden in de nacht herrie maken of andere zaken. Dit ook leuk om te vertellen nog. Hemelvaartse herrie, dat is dan uiteindelijk ook vandaag. Voor de liefhebbers van het harde werk is er een metal event genaamd Hemelse Herrie. Tweedaagse evenement vandaag 14 en morgen 15 mei in hal 25 in Alkmaar. Aan de Petter Meerstraat nummer 15. Dat is het allemaal. Dankjewel voor het luisteren. Het was weer aangenaam. Ik vond het hartstikke leuk. Ik spreek je graag een volgende keer. Morgen is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe Vandaag de Dag. Ik zeg, maak er een hemelse dag van.
1: Zijn de braadworsten al klaar?
2: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
1: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibochenfestival.
3: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand schauen. Dat betekent even over de grens heen kijken.
1: Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
5: Dit is 105. Het is 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 14 mei. Goedemorgen.
5: Jan Gaus.
4: Ja, dit is Hemelvaartsdag. Tot 12 uur, Jan Gaus. Ja, om het vandaag nou Haarlem werk te noemen, dat is dan nog wel een beetje overdreven. Hè? Ja, het is gewoon een zondag.
5: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.
4: And the birds. And Jesus is just alright.

Mr. Props. En waar is deze meneer gebleven? Geen idee. Nee. En Waves, dat was zijn eerste grote hit. Wereldhit. En The Birds met Jesus Is Just Alright. Toepasselijk voor vandaag. Renske Leijten, bekende Nederlander, maakt deel uit tegenwoordig van het bestuurslid bij Haarlem 105. Nou, dat is toch mooi. Zeker.

Sommier. En hun nieuwe single. De heerlijke nieuwe single. En 24 Hours. Give it drop!

dan denk je wel eens van, ja, weer een nieuw nummer van... Ze zijn nogal productief ook. Maar goed, als er toch zo'n nieuwe, lekkere nieuwe single uitkomt van Bakermat... Ja, dan kan je er niet omheen. Tezamen met Rani was dat.

0: another 54 Ultra. En talk to you. En dat allemaal op deze 14e mei. En Zombie daarvoor met 24 Hours.
1: 5 Dance Classic.
0: Ja, Dance Classic, die ga ik straks doen. Iets op de zorg van Alan Jeffers. Een plaat die je niet zo vaak hoort. Maar ik wil het eerst even een beetje hebben over een nieuw festival in Zandvoort. Allemaal best een beetje spannend ook. Want het is een heel nieuw festival voor het eerst dit jaar. Ja, het is vandaag, morgen en zaterdag. Er is een dansroute, er is een avondroute. Er is een smartphone fotografie route. Er is een kidsroute, een dorpsroute. Mooie website, festivalvloed.nl. Het begint vandaag dus allemaal. Er is ook een beleefroute, of er zou een beleefroute zijn. Maar die is, die is afgelast. Door overmatig vandalisme bij en rondom het Huis van Wester is het helaas niet mogelijk om de vloedbeleefroute op een veilige manier door te laten gaan. Daarom is de beleefroute geannuleerd. Dat is toch wel een beetje spijtig. Vandaag, morgen en zaterdag zou er een beleefroute zijn van 45 tot 60 minuten. Tijdvakken tussen 2 en 3. Tussen 3 en 4. Maar dat event gaat dus helaas niet door vanwege veiligheid. Lees ik hier op de website. Maar er is wel bijvoorbeeld ook een dansroute. En lijkt me best wel gaaf. Het is vanmiddag ook om 2:30 en om 3:30 en om 4:30. Er wordt gestart in Nieuw Unicum met de Zandvoortselaan 165. En dan wordt er verzameld bij de strandvlag van Vloed. En dan ga je over een afstand van 1 kilometer wandel mee door de duinen. En laat je onderweg verrassen door een 3 unieke dansperformances van de Dutch Don't Dance Division. Tussen het helmgras en in het duinbos worden de dansers één met de dynamische omgeving. Choreografie te zien tijdens Vloed, speciaal voor Vloed gemaakt. En dat is toch wel heel gaaf, ja. En dat dus om 2:30, 3:30 en om 4:30. Het duurt een uurtje. Het duurt, je moet er wel iets voor betalen. €14,50. CJP heb je dan 50% korting. Maar dat lijkt me toch wel echt heel gaaf. Ja, de dansroute Dans in de Duinen. Nou, onder andere is dus dat een van de evenementen van Vloed in Zandvoort. En ik had het er net al even over dat nummer van Alan Jeffers. Je hoort hem niet zo vaak op de radio. Het is een beetje een vergeten dance classic van Alan Jeffers. Stop en stil. Ja. Nou, ik doe toch nog maar even die jingle.
1: De Harlem 105 Dance Classic.

John Jeffers en Stop Still. Ik denk dat we vandaag geen aardig 105 nieuws hebben. Dat de redactie ook van lekker vrij heeft. En Stop and Still was dit natuurlijk op 14 mei.

van Haarlem 105, klassieker. Als Giel Beenem hoort, dan veert hij ook gelijk op. Dat denkt hij ook gelijk. Oh, dat was mijn tijd bij Haarlem 105. Tess Benartje en Sleep.

Hear Me Tonight. En, maar dan in een nieuwe versie van Luca Deponera en La Rue en Lady. En de Gold Band natuurlijk op deze hemelvaartsdag. 14 mei, de Gold Band en Rommel, ja.

Boney M. Verschillende hits. En Gotta Go Home. Dat is wel een beetje ontluisterend dat je dan op een gegeven moment erachter moet komen dat het allemaal nep was. Ja, nep, nep. Zo nep als wat was het. Nou, dit was niet nep. En misschien was je er wel bij in het Ziggo Dome. Rudy Nicola, presentator hier bij Haarlem 105, was daarbij. En die heeft genoten toen, ja. Olivia Dean. Uitverkocht natuurlijk. Mooie band erbij. En maar zingen, zingen, zingen. Helemaal mooi om dat te zien. Ja. En wij mogen er ook graag draaien. Olivia Dean.

0: Olivia Dean. En misschien was je er wel bij in Ziggo Dome.
1: Vanaf de Maaibocht. Dit is Haarlem 105.
0: Aankomende zaterdag is Haarlem 105 weer bij de...
1: Vanaf de Maaibocht.
0: Ja.
1: Vanaf de Maaibocht. Ja. Dit is Haarlem 105.
0: En ja, met een team gaan we daar weer naartoe. Aankomende zaterdag van 12 tot 6 wordt dat dan uitgezonden. Ik ben benieuwd of de vrienden van Wiebe daar ook zullen zijn. Want er zijn ook allerlei live optredens. Denk je van, wat moeten wij nou in Osnabrück? Nou, we hebben een zusterstadverbintenis met Osnabrück. Gaan we al, ja, dat is ook al jarenlang. En dan is er op die Maaiwoche. Maaiwoche moet je een beetje bij voorstellen, een soort kerstmarkt. Maar dan in mei. En ook over een aantal weken. Dus dat is 2 weken is die Maaiwoche er ongeveer in Osnabrück. En in 1 van de weekenden is er dan ook een speciale Haarlemtag. Een speciale Haarlemse dag op het Nicolaasoord. Dat is een groot plein, een beetje te vergelijken met de... Nou, niet de grote markt, laat ik maar even de botermarkt zeggen. En... ja, daar zijn allerlei verschillende optredens. En Haarlem presenteert zich daar ook. En Haarlem 105 is daar traditioneel getrouw altijd bij. En dat is aankomende zaterdag ook weer van 12 tot 6 uur.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

mijn nieuwe, die nog op nummer 1 staat. Morgen in de top 40. Alex Warren en Fever Dream. Ik ben heel benieuwd of Vrienden van Wiebe gaat optreden tijdens Haarlem Taak. En die Vrienden van Wiebe, dat zijn Benjamin van der Velde en Raoul Michel. Raoul Michel die ging daar wel altijd, of altijd, is een aantal keren is hij daar geweest bij Haarlem Taak. Ik ben benieuwd of hij dat nu samen met zijn vriend Benjamin van der Velde gaat doen. Het is Hemelvaartsdag. En je hebt lekker vrij. En misschien heb je morgen ook al vrijgenomen. Maar ook wel mooi. Temperatuur en het weer valt een beetje tegen. Hè? Ja, dat is wel een dingetje, moet ik zeggen. Ik had zelf ook een beetje gerekend op lekker weer gewoon. Maar goed. NOS Journaal zit er straks ook aan te komen. Van 11 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je. Deze Hemelvaartsdag. Dit is de Verve.

0: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna, deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Hemelvaartsdag. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: Ja, ik ben er tot 12 uur met fijne liedjes en wat nieuws natuurlijk ook. En ook Genesis.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.
3: En Phil Collins natuurlijk. En Jesus, he knows me. Goedemorgen.

0: Genesis and Phil Collins and Jesus, He Knows Me. Ja, goedemorgen. Het is 14. Ja, wie hebben we hier?
1: It's Robin Thicke.
0: Ja, en wie hebben we nog meer?

0: Shaggy en Robin Thicke en Looking Lovely. Ja, het gaat een beetje aan ons voorbij. Het Eurosong Festival. Afgelopen dinsdag was de eerste halve finale. Vanavond is de tweede halve finale. En dan zaterdag natuurlijk de grote finale in Wenen. Ze hebben er wel een enorm feest van gemaakt. Daar in Wenen. En
1: het beste uit 70 jaar.
0: 70 jaar, hè? Wauw. Dat

Ja. Op Sjaarnem Surfel, ons non-stop station van Haarlem 105... gaat veel doen aan een 70 jaar Euro Songfestival.

zal dan wel aankomende zaterdag zijn dat ze dat doen. Dat ben ik even vergeten te vragen. En dit jaar kan het zo best wel eens zijn dat Finland gaat winnen. Ja. Met dit nummer, Linda en Peter.

Festival inzending van Finland. En Linda, die op die viool speelt, heeft toestemming gekregen om dat gewoon live te doen. Ah, dat is mooi dat ze dat gewoon doet. En dat ze daar toestemming voor heeft gekregen. En Piet, niet Peter, maar Piet, dat is de aan de... Aan, ja, dat is toch wel even mooi, de Finse... De Finse inzending was dat. Gossie, mijn is het. En het schijnt ook dat Boy George heeft meegedaan. Helemaal nul punten. Niet door naar de finale. Was ook een beetje gek. Hij was een beetje verdwaasd. Niet echt aan het communiceren met de camera's. Ja, het is allemaal niet zo, is niet zo handig.

en misschien gewoon dit nummer kunnen zingen bij de Euro Song Festival. Boy George. En Jesus Loves You. En dat op Hemelvaartsdag. Jesus Loves You. Dat is allemaal mooi. Ja. En de Generations of Love. Goedemorgen. Lekker hè. Even een beetje vrij zo. Ik heb je morgen ook wel vrijgenomen. Je hebt groot gelijk. Ja. Lekker lang weekend. En dit is Wham. I'm your man.

0: Wham! And I'm your man. Goedemorgen, Aardem 105. Gabriele Chilmi, die kennen we van.
1: Ooh, watching me.
0: Ja.
1: Ooh, watching me.
0: And Sweet About Me.
1: Hanging by a string this time.
0: Lekker nummer. Ze heeft een nieuwe, Gabriele Chilmi. Haar nieuwe single heet Pure Love.

nieuwe single. Verschijnende nummers hebben we van deze dame. Sanctuary, One Mission, maar natuurlijk ook Sweet About Me. Dat was de hele grote hit van Gabriele Chilmi. Maar nu dus in 2026 nieuwe en die heet Pure Love. Even kijken, wat heb ik allemaal voor berichtjes voor je. Nou, helemaal terecht. Wethouder Gert-Jan Bluis uit Zandvoort krijgt een erepenning. Hij is dan toch wel even 12 jaar daar wethouder geweest van 2014 af. En Zandvoort is dat niet eenvoudig. Dan moet je echt je roots hebben in Zandvoort om dat goed te kunnen doen. En dat heeft hij goed gedaan. Gert-Jan Bluis heeft een mooie erepenning van de gemeente Zandvoort ontvangen. Ja, plastic uit het Spaarne krijgt een tweede leven. Teun van TSO werkt op dit moment aan een recyclingmachines en maakt producten van het gerecyclede materiaal wat dus opgevist wordt. Onder andere uit het Spaarne. Ja, ook wel apart is. Bloemendaal schrapt subsidie van onderhoud voor monumenten. Ja, het is... Het is onvermijdelijk. Je moet er maar eens over nalezen. Ik vind het al heel apart eigenlijk dat ze dat doen. Ja, als je niks aan monumenten doet, dan stapelt het zich alleen maar op. En dan wordt het achterstallig onderhoud alleen nog maar hoger en hoger. Renske Leijten is een nieuw bestuurslid hier bij Haarlem 105. Als lokale omroep heb je een bestuur nodig om een zendmachtiging te kunnen krijgen. Om dat te kunnen. En ook om ons, vooral Jan Gauws, een beetje te controleren. En dus zij gaat aan de slag als bestuurslid. Aart die zat er al lang in. En die dacht van nou, ik ga ook eens wat anders doen. Dus Renske Leijten hebben we gelukkig kunnen vinden als bestuurslid. Hier bij Haarlem 105, de lokale omroep voor Haarlem, Heemstede. En Bloemendaal, dat kwam ik zo even tegen. Ja, in het nieuws. Op deze 14e mei, Hemelvaartsdag. Goedemorgen. En dit is Robert Palmer. En dat nummer dat heet Mercy, Mercy.

Night Train. Muziek uit de buurt, ze komen uit Haarlem. Veelvuldig opgetreden, ook bij Bevrijdingspop en ook bij het herdenkingsconcert. Vond dat toch wel leuker, zo'n gecombineerde, ik ken mijn jeugdorkest met een popartiest. Vond ik toch altijd wel ja, wat leuker dan ze die het jaar hadden gedaan. Maar goed. Het is wat het is. En dit is de country. Lekkere country muziek van Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room.

Arms and Sleepless in a hotel room. In a hotel room. Vandaag, morgen en zaterdag in Zandvoort. Het festival Vloed voor de eerste keer. En ja, dat is wel mooi dat ze daar volop mee bezig zijn. Met een dansroute, een avondroute, smartphone, fotografie, route, een kidsroute, een dorpsroute, stillezen in dorps op het dorpskerk, jut en knutsel. En één eventje is niet doorgegaan, dat is de beleefroute. Wel een beetje, en ook, ja, het is wel een beetje jammer dat dat niet doorgegaan is. Dan heb je ook nog allerlei gratis en extra events, zoals een brulrace. Even kijken, Zandvoort Art, Radio Barkas. Even kijken, wat is dat? Radio Barkas. Locatie Gasthuisplein, kleinste radiostation van de Benelux. Dat vintage muziek vervangt op vele festivals. Radio Barkas is gespecialiseerd in het achtergrondsfeer. Oké. Neem aan dat de lokale omroep ZFM... ZFM is het, ja. Ook nog wat te doen daar. Het is wel mooi. Badhuisplein is er ook van alles te doen. Kijken wat er op het Badhuisplein... Een mooie website hebben ze ervoor. Even kijken. Boulevard Biep. Juttersblik. Ja, dus plan je bezoek aan Zandvoort met de Vloed. Vandaag, morgen en zaterdag. De website staat dat allemaal aangegeven in Zandvoort. Hey, deze nog? Ik heb er maar even bijgepakt. Ja. Een klein stukje draaien. Oké.

zoals maar net. De Pasadena Dream Band en Zandvoort. Met het festival Vloed. Vandaag, vrijdag en zaterdag. Hartstikke nieuw cultureel festival in Zandvoort. En dit is Shawn Mendes, Nobody Knows.

0: Sabrina Carpenter was dat, een Changed.
1: Is it for you? Is it for them?
0: Wat hebben we hier?
1: Something I want to talk about.
0: Talk about. En wie ben je dan eigenlijk? Kom maar op met je naam.
1: Sabrina.
0: Sabrina?
1: Ja. Madonna.
0: En de nieuwe single van hun, Bring Your Love.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaiwochenfestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand schauen. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 12 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn is de vertraging 10 minuten.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
7: Jawel, ik wil Jan Gaus bedanken voor zijn Haarlem werkt. We gaan lunchen.

Ja, het allernieuwste van Tino Martin was dat. En jong en dom. Een goedemiddag, we gaan lunchen. Dat doen we tot 2 uur vanmiddag. En nou, daarin zitten natuurlijk de standaard items zoals je dat gewend bent. De lekkere track, dat is dat ene plaatje wat we meestal zo rond 1:15 draaien. En nou, die pak ik dan ergens vandaan uit een hitlijst. Of misschien wel gewoon uit een nieuwe muziekbak. Maar dat zijn vaak van die plaatjes nou, ja, waarbij je extra dus van je broodje, je bammetje geniet. En in de tweede uur natuurlijk het hoogste lied. Dat zijn dan 2 liedjes uit een bepaald jaartal. En dit keer heb ik gekozen voor het jaartal 2011. En in 2011 was het natuurlijk ook een top 100 lijst van de Stichting Nederlandse Top 40. En 2 van die plaatjes uit die hitlijst gaan we draaien. En 1 van de 2 is dan hoger genoteerd en daardoor automatisch het hoogste lied. Goed, dat allemaal pas na 1:30. Maar alvorens dat we daar zijn, pakken we een beetje de muziek mee. We kijken even in de stad mee wat er allemaal te gebeuren staat. En nou ja, een hemelvaartsdag is ook wel een dag dat er veel gebeurt in en om Haarlem heen. Zo zijn er vandaag bijvoorbeeld het Hemmeland Festival in Monnikendam. Je hebt in Amersfoort heb je proeven Amersfoort. Je hebt in Amsterdam de Rollende Keukens is momenteel bezig in Amsterdam. In Amsterdam-Noord heb je een voetbaltoernooi met de Meteor. Ja, er gebeuren heel veel dingetjes op zo'n vrije donderdag. Dus ik hoop dat jij ook lekker gebruik maakt van diezelfde vrije donderdag. Want ja, we hebben alleen maar leuke dingen te doen. En het weer, nou, daar kan je je op kleden. Hè?

0: Bruno Mars was dat. En Risk It All.
1: Ja.
0: Ik kreeg een verzoekje binnen van Sean. En als jij eigenlijk ook een verzoekje wil hebben, dan kan dat. Dat kan je sturen naar 06 105 105 38. Dat is de app van 105. En nou, als ik hem daar binnen zie komen, dan probeer ik hem mee te pakken in de komende 2 uur. Deze is er in elk geval op was er 1. Hier is de Yes-politie met liefdesliedjes.

Heerlijke muziek, toch? De Yes-politie was dat. En de liefdesliedjes. Ik moet de monitor thuis een beetje uitzetten. Ja, niet alles tegelijk, hè? Ik werd net gepoord. Want ze zeiden van, ja, dat is leuk dat jij allemaal dingetjes opleest wat er gebeurt buiten Haarlem. Maar in Haarlem gebeurt ook nog wel wat. Ja, en dat klopt. In ons uitzendgebied gebeurt zelfs veel. Er is momenteel in Haarlem en omgeving, en dan met name de Koepel en in de binnenstad van Haarlem, hebben we het Hemelvaart Poëzie Festival. Nou, daar kan je dus naartoe. Het is begonnen net, ook om 12 uur. En het is op diverse plaatsen in de stad terug te vinden. Even kijken waar je onder andere het programma na de opening verplaatst het festival naar de binnenstad. Op 6 locaties onder andere 100 dichters ontvangen in 3 rondes. Hun werk voordragen. Het thema van deze editie is gedaantewisseling. De locaties zijn de Governor, Hof 20, de Janskliniek, de Janstraat nummer 33. Het Schuurcafé en de Wolfhound. Dat is die Engelse pub. Leuk. Het begint dus allemaal om 12 uur. En daarna gaan de rondes lopen om 1:15. Om 3:10 in de tweede ronde. En om 4:05 de derde ronde. En dan is er een nazit tussen 6:00. Nou, volgens mij is het een hele leuke activiteit. Het is nieuw, volgens mij. Het is de eerste keer, dacht ik, dat het gebeurt. Het wordt gedaan samen met de Dichtlijn. En de cultuurkoepel Haarlem is er ook bij betrokken. Nou, helemaal leuk. Dat was één item wat ik zag uit het Haarlemse. Maar ik zag er nog meer. Dan moet ik eventjes hopen dat mijn computer net zo snel wil meedenken als dat ik wil meedenken. Maar dat doet hij even niet. Dat is jammer. Dan kom ik straks nog even bij je terug. Oh, wacht. Ik ben er bijna, denk ik. Nee. Hij wil niet. Ja, hij wil wel wat ik wil. Het tweede, dat was namelijk Beleef Festival Vloed in Zandvoort aan Zee. Jan had het er al eventjes over. Vandaag is het dus door de stad heen in Zandvoort op diverse plaatsen een nieuw festival. En dat heet Vloed. En daar kan van alles gebeuren en verschillende items. Kijk maar eventjes op de site van de gemeente Haarlem. Bij Haarlem Marketing, daar heb je de uitgaansagenda en daarin staan allemaal dit soort leuke dingen. En ook in de pletterij is vandaag de kijkdag en de veiling van een verzameling van Ronnie Klinkhamer. Die gaat onder de hamer. Nou, volgens mij is het leuk. Er is wat te doen, jongens. Er is wat te doen. Dat mag duidelijk zijn.

Ja, het is een tijdje terug, jongens, deze muziek. Maar het was wel een knallen van een hit. Roberto Giacchetti en de Scooter. En I Save the Day. Ja, door. We gaan heel langzaam zo schakelen naar het 105 nieuws. Maar eerst nog even een plaatje.

Ja, dat zijn nog eens knallers van nummers. Ik heb een tijdklok hier in de studio, in mijn thuisstudio. En aan de ene kant is het al lang half één. Maar ik tref nog geen trace aan de andere kant. Dus ik doe nog even een plaatje tussendoor.

0: De lekkerste muziek hoor je op de 89.9 FM natuurlijk. Haarlem 105. Van Lisse tot Alkmaar van Zandvoort het halfweg op die frequentie. En anders gewoon via www.haarlem105.nl. Er kwamen ook reacties binnen op mijn app-verzoekje 06-105-105-38. Daar kan je eventueel verzoekplaatjes doorgeven. Ik had het ook gezet op Facebook en daarop gereageerd. Robert Bramson die heeft een reactie gestuurd. En ik heb zijn plaatje meteen ook gebruikt als zijnde de lekkere track voor vandaag.
1: De lekkere track?
0: Ja, dat is dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. Van je broodje peuzelt, je soepje slubbert. Wat, misschien is het wel een yoghurtje of iets met fruit erin. Weet ik veel, een of andere shake. Maar als je maar in elk geval geniet van je lunch. En dan mag dit nummer als ondersteuning daar niet bij missen. De lekkere track van vandaag is een speciale uitvoering, mag ik wel zeggen. David Atunes is de man van de band en die zit samen met de Midnight Band, doet hij het. En Carolina Ligiero, die zingt het allemaal. En het gaat natuurlijk over dat Uma Casa Portuguesa. Dat lekkere liedje wat natuurlijk al heel erg oud is, maar op iedereen zijn manier, door iedereen op een andere manier gezongen kan worden. Enfin, de lekkere track van vandaag. En tevens het bezoekje van Robert. Hier is hij dan, daar komt hij aan.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
2: Boom! Dus.

blijft een heerlijk nummer van Yves Berensen en Terug in de Tijd. We gaan het tempo een heel klein beetje verhogen, jongens. We pakken een uiltje erbij van de Pointer Sisters. En I'm so excited. Vanavond is het er weer trouwens, hè? De Disco Train hier op 105. Tussen 9 en 11 uur heb je Remco Lanting, die presenteert de beste soul nummers voor jou. Tonight.

Pointer Sisters en I'm So Excited. Ja. We draaien oude muziek, maar we pakken ook de nieuwste mee. Zo is er een nieuwe plaat binnengekomen van Shania Twain. Dirty Rosie. En nou, die is hartstikke nieuw. Die staat nog in de nieuwe platenbak bij ons in het systeem. En nou, volgens mij is hij net van de week uitgekomen.

Mooi nummer, hè? Shania Twain, die moet je helemaal tot in de galm van het nummer moet je laten doorgaan. Dat telt bij deze ook. Dan moet je eigenlijk niet door de belletjes heen praten. Maar ja, dat lukt mij nooit zo vaak. Slauwtje van de mannen van de Four Tops. And don't walk away.

blijft heerlijke muziek, hè? De formatie de Four Tops en Don't Walk Away. Ja, en als je het toch over lekkere muziek hebt, dan kan deze er misschien nog net even voor het nieuws doorheen. Voordat we gaan schakelen met Hilversum. Dat is een oudje van Eric Clapton. It is Forever Man.

0: Eric Clapton, wat een lekker nummer, hè? Ja, ik ga eventjes met jullie kijken naar de programmering voor de dag. Want wat gebeurt er allemaal? Nou, we hebben natuurlijk straks de 105 sessions tussen 7 en 9 uur vanavond. En ik wil nog eventjes proberen een lijntje te leggen met een van de presentatoren of productiemedewerkers van het programma om te kijken of ik te horen kan krijgen wat er vanavond live naar de studio komt. Want dat is altijd een programma waarbij gasten aanschuiven in de studio. Daarna hebben we natuurlijk de swingende discotrain van Remco Lanting te gaan tussen 9 en 11 uur. Dus ik wil eigenlijk gewoon zeggen, blijf nog eventjes lekker hangen bij de omroep. Ik ben al lang niet klaar, hè. Maar ik zocht even een bruggetje naar het NOS-journaal. En die is gevonden bij deze.
1: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
2: Dit is 105. Het is 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Ja, we gaan nog een uurtje lunchen hier bij 105. En daar heb ik ook nieuwe muziek bij.

Bodhi van de Brink was dat. En binnenkort komt hij even binnenstappen bij het programma. Bij het Nationaal Product. En nou, ik vind het leuk. En hij heeft een hele enthousiaste plugger om zich heen hangen. Die stuurt maar continu maar appjes en berichtjes. En nou, ik neem hem even mee dan. Nou, dat heb ik dan bij deze even gedaan. Speciaal voor Mariska heb ik hem gedraaid. Oké, goed. Lekkere muziek op de radio. We doen het lunchprogramma tot 2 uur. En daarna gaan we natuurlijk even de studio poetsen voordat we dan Haarlem Vandaag krijgen. Vandaag ook weer met Rutte Oei. Tussen 5 en 7 uur hier op de zender. Maar voordat we daar zijn, pakken we nog lekkere muziek mee. Dit hele uur vol. En zoals je ook weet, zitten we in dit uur ook nog een keer het hoogste lied. Dat is het lekkerste plaatje. Nee, dat zijn 2 lekkere plaatjes. Uit het jaartal 2011 dit keer. Want ze komen uit de hitlijst van de Stichting Nederlandse Top 40. De top 100 daarvan. En 1 van de 2 is dan hoger genoteerd. En dat is automatisch de winnaar van het hoogste lied. Maar dat spelen we allemaal pas rond 1 uurtje of 2:30. We pakken eerst nog eventjes een oudje mee van Miley Cyrus. Hier is Flowers.

Flowers, een heel mooi nummer van Miley Cyrus. Hè? Ja, je luistert nog steeds naar het lunchprogramma Haarlem Lunch op 105. En dat doen we ook met een beetje swingende muziek, hoor. Ja, ja, dat is ook een lekker plaatje. Bob Sinclair. Weet je nog, in de tijd dat het corona begon, toen begon dit plaatje ook een hit te worden. World Hold On.

muziek uit de buurt. Sandra van Nieuwland. Ja, hartstikke in onze regio natuurlijk. En Always Alone is een oud nummer van haar. Niet zo heel ver bij ons uit de buurt vandaan. Daar komt Henk Schulz vandaan. En het is nooit te laat. Dat is zijn allernieuwste plaat. En ook hij kwam binnenstappen recent. Ik denk een week of 2-3 geleden. Bij het Nationaal Product op een zondag. Om over zijn geschiedenis van zijn muziekcarrière te praten.

Jelly Roll en I'm Good. En het komt uit de film Code, hè? Ja, met dat grappige bezig erbij. Even kijken. Ja, ik heb wat informatie. Want op vrijdag 29 mei, s'avonds om 8 uur, dan gaan de deuren open. Nee, de deuren gaan eigenlijk open om 19:30. Maar oké, het begint allemaal in de Nieuwe Kerk. Dan de opening van de Vijfhoek Kunstroute 2026, ja. Vijfhoek Kunstroute, dat is een mooi scrabblewoord trouwens, maar oké. De basis in het thema is het geheim. En op een choreografie van Fred Rozenhart met de muziek van hofcomponist René de Graaf wordt dan de officiële opening gedaan. Na de opening is de kunst van het bier, wijn en zouten stengels af te blijven. En dan de expositie te gaan bewonderen. De catalogus is dan te koop voor €2,50. En op zaterdag en zondag zijn de diverse kunstwerken te bewonderen. Tussen 12 en 5 diverse exposities in de bibliotheek. Zijn op zaterdag tussen 10:30 en 6:30. En op zondag tussen 12 en 4 te bezichtigen. Maar de kunstroute die loopt natuurlijk meer door Haarlem heen. Dus op diverse plaatsen kom je ze tegen, die kunstwerken. Je moet eigenlijk gewoon even kijken naar de site van de Vijfhoek Kunstroute. Op de website daarvan dan kom je van alle informatie tegen wat betreft de tijdstippen. Het is dus pas het eind van de maand, dus je hebt nog tijd om het in je agenda te zetten.

maar in een compleet nieuw jasje gegoten. Over jasjes en nee. hoe wil ik nou een bruggetje maken? Gaat helemaal nergens over. Het is gewoon een nieuw nummer wat ik nu wil aangekondigen. Dat is van Vrouwkje. Maar ik wilde zeggen in een ander jasje, maar dat klopt niet. Jaar na jaar is een nummer van Vrouwkje en het is net uitgebracht.

Ja na jaar. Vrouwtje, haar allernieuwste nummer. Mooi nummer, moet ik zeggen. Oké, ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan ga ik langzaam maar zeker aan de slag met het hoogste lied. Want dan beginnen we het eind van het programma alweer te raken. Het hoogste lied komt straks uit 2011. En ik ga even twee leuke plaatjes zoeken. Oei.

0: Wrecking Ball Man was dat. En Time to Love.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is zover. Tijd voor het gezelligste spelletje van de Haarlemse Radio. Even kijken hoor. Ik heb het hier staan. Ja, het hoogste lied uit 2011. En dan pak ik dan altijd wat nieuws erbij. Uit datzelfde jaar vandaan. Wat gebeurde er onder andere? Nou, het was sowieso het Europese jaar van het vrijwilligerswerk. Dat is een mooi streven. Ik weet niet of het daarna nog een keer gebeurd is. Maar het is al een tijdje terug, hè, 2011. Dat mag er nog wel een keertje voor de vrijwilligers. Januari van datzelfde jaar, 2011. Een recordaantal van 27.000 mensen. Die neemt de nieuwjaarsduik, onder wie 200 militairen in Afghanistan in een speciaal gemaakt zwembadje. Op 5 januari bij een grote brand op het terrein van Chemiepak in de Nederlandse plaats Moerdijk komt 23.500 liter giftige en bijtende stoffen vrij. Vooral boeren in de buurt worden gedupeerd. En op 11 januari in het Braziliaanse staat Rio de Janeiro begint een grote reeks overstromingen die uiteindelijk aan ruim 4300 mensen het leven kost. Op 9 maart 2011, de Nederlandse spoorwegen die krijgen recordboete van €2000... wegens het niet voldoen van de prestatieafspraken met het Rijk. En op 25 maart van hetzelfde jaar, vanwege vogelgriep, worden in de Nederlandse provincie Zeeland 120.000 kippen vergast. In april de 24-jarige Tristan van der Vlies schiet in het rond in het winkelcentrum in Ridderhof in Alphen aan den Rijn, waarbij 7 doden vallen, inclusief de dader. En in mei 2011, Osama bin Laden, de leider van Al-Qaeda, wordt in Pakistan gedood door elite groepen van het Amerikaanse leger. In oktober het Nederlands honkbalelftal behaalt in Panama stad voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel door Cuba te verslaan met 2-1. Enfin, ja, dat is duidelijk. We hebben een greep gedaan uit de nieuwsfeiten. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer van diezelfde nieuwsfeiten. Maar die gaan we vandaag niet doen. Die pakken we misschien volgende week mee met een ander jaartal erbij. We kijken naar het hoogste lied. 2 plaatjes uit die top 100 lijst van het jaar 2011. Welke 2 waren de leukste? Welke 2 stonden het hoogste? En welke van die 2 was de nummer 1, het hoogste lied? We gaan het nu maar inmaken.
1: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze weer. Twee stuks uit die top 100 lijst. Dit keer uit het jaaroverzicht van 2011. Als eerste radio we Katy Perry en Last Friday Night. En tweede plaat, dat was natuurlijk Coty met Kimbra. En Somebody That I Used To Know. En toen moet ik heerlijk zeggen, het was zelfs voor mij een instinkertje. Want ik had gedacht dat Katy Perry hoger genoteerd zou staan. Maar dat is niet waar. Die stond op de 34e plaats. Dus koos jij voor Somebody That I Used To Know, dan is dit applausje voor jou. Maar die stond op de 5e plaats. 758 punten ten opzichte van 402 punten in die top 100 lijst. Ja, dat verbaast me echt. Maar oké. Ooit gingen er wel eens gesprekken over dat er misschien wel geld gestoken werd om de positie in zo'n lijst te bepalen. Maar daar ga ik niet over, hè. Daar ga ik niet over. Daar zeg ik niks van. Even kijken. We gaan door met muziek, want ik mag nog even. Het is niet zo heel lang meer. Een minuutje of 10 moet je dan met mij volhouden. En daarna dan krijgen we even non-stop. We gaan nog een plaatje draaien. De laatste van Olivia Dean. En dat is lekker. So Easy to Fall in Love. Staat momenteel in de hitlijsten. En dan pakken we hem even mee, hè.

Sommieux was dat. En 24 hours. Ik kijk even de programmering vooruit met je. We gaan straks even non-stop de studio poetsen voor Haarlem Vandaag. Tussen 5 en 7 is er weer het actualiteitenprogramma uit onze regio. Haarlem Vandaag. Rutte Oei aan de microfoon. Dan Haarlem 105 Sessions. Dat is tussen 7 en 9 uur. Met altijd live artiesten. Ik zou gewoon lekker kijken, zowel op radio als tv, te volgen het programma. En dan de discotrain tussen 9 en 11 uur. Remco Lanting natuurlijk met de meest swingende hits uit de oude doos vandaan. En daar zitten heel veel leuke plaatjes bij. En dan de 105 Talent, daar sluiten we altijd mee af. En op donderdag is dat Job Schuit die dat doet tussen 11 en 12 uur vanavond. Ik wens jullie verder een hele fijne donderdag. Geniet van de rest van de hemel vandaag, van je vrije dag mogelijk. En geniet nog een beetje van het weer. Het weer wordt steeds beter, je kan straks meer naar buiten. Wie weet kom ik je straks nog eventjes tegen bij het Hemeland Festival in Monnikendam. Groetjes van mij en bedankt voor het luisteren. Tot ziens, doei!

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworsten-test doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibochenfestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand schauen. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 2 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum staat tussen Vinkeveen en de aansluiting met de A2 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niet van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaiwoggenfestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is één Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. With the warmth of your kiss, I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberleen. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge Festival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Vies pas. Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlain. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna, deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?

0: 105. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Escalatie in de studio.
4: En dan game. En dan...

Shaggy en Robin Thicke. Allebei namen uit het verleden. Kent u ze nog? Nou ja, Robin Thicke natuurlijk bekend van zijn hit Blurred Lines met Pharrell onder andere. En Shaggy, ja, Mr. Boombastic. Nou goed, u kent het wel misschien thuis. Allemaal mooie hits en ze hebben dus samen een nieuwe track uit. Hartelijk welkom hier bij 105 Sessions. En vanavond hebben we een bijzondere uitzending. We hebben namelijk Escalatie. In ieder geval een delegatie van die fantastische band hier in de studio. Denk je misschien, hoor je misschien denken, Escalatie, waar ken ik die naam ook weer van? Nou, van twee grote dingen van de afgelopen tijd. Ze hebben ten eerste de Rob ACTA Awards gewonnen. En, wat ook nog eens belangrijk is, ze hebben natuurlijk op Bevrijdingspop opgetreden. Ze mochten het festival openen en dat is fantastisch. En dat gaan we vandaag dus ook bekijken met hen. We gaan de première van het optreden, we gaan eens even terugkijken met ze. Dus we hebben een delegatie van de band straks in de studio. En we maken er eigenlijk een soort privébioscoopje van. En dat allemaal deze uitzending. Maar goed, dat is pas na achten. Het eerste uur hebben we ook nog van allerlei mooie dingen voor je uiteraard. Zo bellen we bijvoorbeeld met Lars Kelpin van The Pitch. Dat is een nieuwe talentontwikkelingsprogramma in Haarlem. En omstreken, wat meer op de hip-hop manier. En uiteraard heb ik gewoon weer de fijnste muzieknieuwtjes. Er is weer een heleboel gebeurd. Wereldwijd, maar ook in de regio. Kan ik je alvast teasen. En het allerbelangrijkste van ons programma, denk ik wel, en daar beginnen we ook meteen mee. Lokale muziek. Jack and the Weatherman met het nummer This Town op 105.

Raoul Michel, onder andere bekend van natuurlijk Vrienden van Wiebe, die we hier wel eens te gast hebben gehad. En nu gaan we over naar een artiest die ondertussen al bijna 15 jaar geleden overleden is. Wat gaat de tijd snel? Maar die muziek blijft altijd gedraaid worden. Wat een fenomeen was het toch ook in de tijd. Amy Winehouse op Haarlem 105 met Back to Black.

gemist nog steeds in het muzieklandschap natuurlijk, Amy Winehouse. Maar zoals ik net ook al zei, de muziek blijft gedraaid worden. Ook hier op 105 gelukkig. Ja, we gaan alweer naar het volgende item toe, de muzieknieuwtjes. Want zoals je weet, hè, elke week gebeurt er wel weer iets in het muzieklandschap. En deze week uiteraard ook weer. En het is zover. Over ongeveer een maandje gaan we naar Amerika. In ieder geval wij niet, maar we gaan tenminste als kijkers denk ik naar het WK allemaal kijken. En daar is nu voor het eerst in de geschiedenis, à la Amerika, een halftime show. Dus in de helft van de finale, tijdens de rust, zal er een optreden zijn. Zoals ook een beetje bij de Super Bowl en de grote sportevenementen in Amerika gewoonlijk is. En de line-up voor die halftime show is bekendgemaakt. De namen zijn Madonna, Shakira en de K-pop groep BTS. Die gaan finale onveilig maken bij het WK voetbal dus. Het is de eerste keer, zoals ik al zei in de geschiedenis, dat er een zogeheten halftime show zal zijn. En door wie die artiesten nou geselecteerd zijn, dat is ook weer een grote naam met de muziek. Nou, dat is gedaan door Chris Martin. Die kan hem wel kennen als de leadzanger van Coldplay. Hij deelde de line-up in een video op social media met personages uit Sesamstraat en de Muppets. Bijzonder was dat. En hij legde uit aan Elmo. Ja, echt waar. Het is een kans om te laten zien hoe geweldig alle verschillende soorten mensen zijn. Nou, dat heeft Chris mooi verteld. De Colombiaanse Shakira die heeft dit jaar opnieuw het officiële nummer van het WK-voetbal gemaakt. Samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het nieuwe nummer Dai Dai verschijnt morgen. Kijk, dat is toch weer zien hoe naar uit te kijken. En dan gaan we eventjes naar Nederland. Want Karsu, misschien ken je er wel. Nou, in ieder geval als je naar Bevrijdingspop bent geweest of naar Lom 105 hebt geluisterd die dag, ken je er zeker. Want zij was de ambassadeur van de vrijheid en ze heeft dus ook op Bevrijdingspop gestaan. Die heeft gisteren in de Turkse stad Antalya de koninklijke onderscheiding gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En de Nederlandse ambassadeur in Turkije, Joep Wijnands heet hij, die heeft namens de koningin de onderscheiding uitgereikt. Ja, ze krijgt het lintje als erkenning voor haar jarenlange inzet voor maatschappelijke doelen, voor haar verbindende kracht. Zo zocht de zangeres naar de verwoesting der aardbevingen in Turkije in 2023 een kookboek uit om geld op te halen voor de slachtoffers daar. En met de tonnen die dat boek opleverde kon ze een aantal gezinnen financieel adopteren, zoals dat geheten wordt. De ambassadeur die zegt, Karsu is een buitengewoon muzikaal talent met een heel groot hart. Met haar muziek, authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid bouwt ze bruggen tussen Nederland en Turkije. Nou, dat is toch prachtig dat ze dat gekregen heeft. En dan gaan we naar iets anders. Iets waar vanavond ook weer een nieuwe etappe van op de televisie is. Het Songfestival. Ja, het zal u niet ontgaan zijn. Nederland doet niet mee. En dat heeft in de kijkcijfers ook wel echt zijn blik achtergelaten, zullen we maar zeggen. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, namelijk afgelopen dinsdag, trok slechts 500.000 Nederlandse kijkers. En dat aantal ligt een stuk lager dan de voorgaande jaren. Want ja, Nederland boycott dus het Songfestival vanwege de deelname van Israël. De kijkcijfers voor een halve finale zonder Nederlandse inbreng liggen vaker wel lager. Maar die waren afgelopen jaren zeker niet zo laag als nu. Vorig jaar keken er bijvoorbeeld ruim 1,5 miljoen Nederlanders naar de tweede halve finale. En Cloud had toen namens Nederland opgetreden in de eerste halve finale. Die 2,3 miljoen kijkers trok. Nou moet je nagaan wat de verschil inderdaad is. Ja, en vorig jaar was het Songfestival nog een van de best bekeken programma's van het jaar. Bijna 3,6 miljoen mensen zagen tijdens de finale hoe Cloud toen teleurstellend 12e werd tijdens Nederland. Maar ja, niet zo heel veel in de geschiedenis natuurlijk. Hè. 7 jaar geleden, alhoewel dat wel ver klinkt, hadden we natuurlijk een Nederlandse winnaar op het Songfestival. Ja, ik hoef het niet eens meer te zeggen, denk ik. Hè. We gaan even luisteren naar deze iconische inzending. En terechte winnaar ook wel van toen, 2019. Arcade Duncan Lawrence op 105.

Yes, zo direct praten we eventjes met Lars Kelpin. Met hem gaan we in gesprek over het talentontwikkelingsprogramma The Pitch. Nieuw talent, de traject hier in Haarlem en in de provincie. Het gaat over hip-hop talent, zangers, MC's, nou ja, al dat soort dingen. Daar gaan we zo direct eventjes alles over weten. Want ik heb al begrepen dat er behoorlijk wat op het spel staat. Eerst nog eventjes muziek. Block & Crown, Ain't Nobody.

0: Block & Crown op 105.1 Nobody. Heerlijk nummertje. Natuurlijk niet het origineel, maar deze mag er ook zeker zijn. Ja, in dit programma hebben we het natuurlijk regelmatig over talentontwikkeling in de regio. En vandaag zoomen we in op iets heel speciaals. De Pitch namelijk. Dat is een nieuw ontwikkeltraject voor hip-hop talent, zangers, MC's en producers uit Noord- en Zuid-Holland. 10 makers krijgen een jaar lang begeleiding om hun carrière een flinke stap verder te brengen. En ja, daarover meer weten te komen, kunnen we met 1 man maar het beste spreken. En dat is denk ik Lars Kelpin van Stichting Grap. Lars, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Kijk, leuk dat we er eventjes over kunnen spreken. Hey, ik heb het net al even verteld, het is een talententraject eigenlijk. Maar ik denk dat je het zelf veel beter kan zeggen. Wat is de pitch precies?
1: Nou, het is nog wel wat moeilijker. Het is onderdeel van de muziekhub. Ja. Er zijn in Nederland een aantal muziekhubs ingericht. En eentje is voor Noord-Holland en Zuid-Holland. En daar is de pitch uit ontstaan.
0: Ja.
1: Eigenlijk een samenwerking van NH-pop, Grap. Uit Zuid-Holland, Popradar, PopUnie, die zijn van Den Haag en Rotterdam. Melkweg doet mee en Stichting Uit, een hip-hop stichting uit Den Haag, doet mee.
0: Ja.
1: En wij hebben samen inderdaad een soort van talententraject opgezet. Waar we steeds in het voorjaar beginnen met een aantal kennissessies. Dus eigenlijk kun je nu ook vinden bij ons op de site. Grote in de Melkweg, maar we doen ook wat in SC Punt in Hoorn. We doen wat in Rotterdam, we doen wat in Den Haag. Dus ja. Eigenlijk een soort van kennisavonden waar iedereen gewoon wat aan heeft. En dan begint ook de werving. En in het tweede deel dan selecteren we inderdaad 10 acts... die allemaal 10.000 euro werkbudget en een coach krijgen.
0: Hallo.
1: En een flinke poos geholpen worden. Dus eigenlijk gewoon een jaar geholpen worden met die coach... om dat geld ook zo zinvol mogelijk in te zetten.
0: Ja, precies.
1: En daaromheen zijn er dan ook nog diverse workshops die ze krijgen. We gaan naar de Cruise Control Studio. Dat is een groot studio in Amsterdam... waar Pharrell, Snoop Dogg, Lady Gaga ook opgenomen hebben. We gaan in Leiden doen we een podiumsessie met iedereen. Dus kijk, ze hebben coaching voor een live show. We doen zakelijke workshops. We doen een schrijfkamp met ze. En ook nog meerdere optredens. Dus een aantal in de provincie. En ook op Eurosonic Noorderslag in Groningen.
0: Wat een ongelofelijke eclectische lijstje. Wat gebeurt er veel, zeg. Ik wilde inderdaad nog eventjes een beetje de achtergrond induiken. Want inderdaad, het gaat vooral om hip-hop talent, zangers, MC's. Ja, maar wel een beetje die hoek. Wat merken jullie persoonlijk op dit moment van de hip-hop scene in Holland? Om het maar even zo te noemen.
1: Veel talent, zeer actief. Wel een beetje onder de grond. We weten allemaal, het uitgaansleven heeft het zwaar op dit moment.
0: Ja.
1: Maar makers zijn er meer dan genoeg. En ook hele talentvolle makers. En wat we eigenlijk met de pitch hoopten, toen die budgetten echt kwamen, Fonds Podium Kunsten betaalt het allemaal, was om echt aansluiting voor de hiphoppers te vinden richting de muziekindustrie. Dus dat ze echt richting de festivals, richting...
0: Ja.
1: Noorderslag inderdaad, richting radio, richting boekers, partijen, managers, daar de aansluiting vinden. En dat blijkt eigenlijk, we doen het nu voor de derde keer. Dit is de derde editie ervan.
0: Ja.
1: En dat blijkt in de vorige edities ook echt te lukken. Ik geloof dat nu van de 20 die er meegedaan hebben, er een stuk of 5, 6 ook echt de boeker hebben gevonden.
0: Wauw, oké, dus het is best wel een groot percentage.
1: Precies, 4 hebben er op Noorderslag gestaan. Dat gaat ook echt wel goed. Dus we zitten echt. En daarmee geven we eigenlijk alle kleinere talentontwikkelingsprojecten die er overal zijn, ook weer een soort van extra perspectief. Zo van als je het hier goed doet, speel je hier weer in de kijker voor. Ja. En dan uiteindelijk met de pitch proberen we de mensen echt verder te brengen. En dat gaat tot nu toe best goed.
0: Ja, precies. En in het begin noemde je net al echt eigenlijk alles op wat er allemaal gebeurt in de hoop. Maar ik wil proberen het even een beetje stukje bij beetje te ontleden. Een van de onderdelen van de pitch is de Pitch XL. De selectiefase op 7 juni in de Melkweg inderdaad, zoals je al zei.
1: Ja.
0: Even kort, wat gebeurt daar precies? Wat houdt dat in?
1: Nou, het is eigenlijk een soort van muzikantendag, maar dan gericht op hip-hop. Er zijn een aantal panels en informatiesessies. Waar je gewoon de dingen over rechten. Hoe spreek je dat af als je samen met een producer een track maakt? Hoe spreek je af wie welk deel krijgt? En dat is gewoon informatie.
0: Ja.
1: En er zijn ook veel mensen die daar zitten die waar je 1-op-1 je demo's kan laten horen. Mensen eigenlijk van de grote boekingskantoren, radiozenders, Phoenix doet daar ook aan mee. Waar je gewoon je muziek kan laten horen, 1-op-1, 10 minuten een afspraak hebt en feedback kan krijgen.
0: Wow.
1: We doen ook een centraal demo panel, dus waar je gewoon voor een volle zaal je muziek kan laten horen aan een panel van professionals. We eindigen, en dat is dan weer voor een wat selecter gezelschap, met een groot diner. waarin we talenten aan tafel zetten met mensen uit de industrie.
0: Wauw, jullie gaan echt all out, heb ik het idee. Ongelooflijk zeg. En tijdens die selectiedag inderdaad, zoals je net ook al zei, worden er 10 acts uiteindelijk geselecteerd. 5 uit Zuid-Holland.
1: Nou, de selectie staat een beetje los daarvan. Dus je kunt je gewoon aanmelden via de website.
0: Okay.
1: Alleen op die dagen leer je natuurlijk wel. Ook krijg je ook veel informatie over hoe je dat het beste kan doen.
0: Exact.
1: Maar als je daar niet bent geweest, kun je je ook nog steeds aanmelden. En je kunt ook, als je daar bent geweest, besluiten. Ik meld me volgend jaar wel aan. Ik moet eerst nog wat beter worden.
0: Exact. Maar in ieder geval, buiten die selectiedag, er komen inderdaad 10 acts worden uiteindelijk geselecteerd. Dus.
1: Ja. Ja,
0: vijf uit Zuid-Holland. Ja, eerlijk verdeeld, inderdaad. Ja. Wat is dan bij jullie echt een van de belangrijkste criteria waar jullie op letten qua die selectie?
1: Uiteindelijk toch talent en niveau. Dat is wel het belangrijkste. Maar ook inderdaad dat gevoel dat mensen klaar zijn om echt een stap te kunnen zetten.
0: Ja, precies.
1: Dus er wordt wel redelijk streng gekeken naar dat je al wel wat bereikt hebt. En dat je niet voor je eerste optreden staat, zeg maar. Het is wel dat er wat doorstroom is vanuit. Maar goed, het tegenovergestelde kan ook gebeuren. We hebben ook deelnemers gehad die inderdaad zo goed waren dat ze meteen meegenomen zijn en dat het ook meteen wat werd. Dus het is. Maar we kijken wel echt naar waar staat iemand, wat zijn zijn plannen, hoe professioneel is die al. En is die klaar om inderdaad dat traject dat je een eigen management krijgt, dat je eigen boeken krijgt, dat traject te zetten, die stappen te zetten.
0: Exact. En wat je net ook al liet vallen, wat ik wel bizar bijna vind. Er is dus inderdaad per geselecteerde een budget beschikbaar van €10.000.
1: Klopt. Ja.
0: Ongelooflijk zeg. Hoe komen jullie aan dat geld, joh? Waar komt dat geld vandaan?
1: Nou ja, dat is dus uit die muziekhubregeling van, en dat is dat Fonds Podiumkunst, eigenlijk gewoon het grootste Nederlandse kunstfonds. En die heeft dus een regeling verzonnen waarbij Nederland in een aantal regio's is opgedeeld. En je hebt dus West, Zuid, Midden, Noord, Oost. Die provincies moeten samenwerken en krijgen dan een heel mooi budget om een talentontwikkelingstraject op te zetten.
0: Ja.
1: En wij hebben ervoor gekozen om dat specifiek op de hiphop te doen. Omdat we vonden dat daar in Noord- en Zuid-Holland eigenlijk ook het grootste gat zat in de talentontwikkeling.
0: Ja.
1: Jij komt uit Haarlem, ik kom uit Amsterdam. Er is ontzettend veel, als je in een band speelt, is er ontzettend veel te doen. Maar als je hiphopartiest bent, is het toch een stuk lastiger om aan die shows te komen.
0: Klopt.
1: En om aan de connecties te komen, om ook echt die stappen te zetten.
0: Klopt, ja, we hebben hier regelmatig hiphopartiesten uit de regio in de studio. En dat komt inderdaad vaak terug, dat inderdaad die scene en inderdaad het boeken echt wel een probleempje is, inderdaad.
1: Absoluut, ja. Dus daar voelden we dat wij het meeste moeten doen. En toen hebben we dus dat plan geschreven met die 6 partijen. En ingediend bij het Fonds Podiumkunst. En ik geloof dat we nu tot 2028 kunnen we hiermee doorgaan. Dus,
0: ongelooflijk, hè?
1: Dit is de derde editie en hierna zijn er zeker nog 2.
0: Mooi.
1: Ik hoop eigenlijk nog iets langer.
0: Dat snap ik heel goed. Hey Lars, inschrijven kan vanaf nu dus, hè, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen dat het beste doen? Stel, ze zijn nu echt helemaal over naar dit gesprek. Dan denken, nou, ik moet hier aan meedoen.
1: Eigenlijk onze website www.pitch.nu. Daar vind je eigenlijk alle voorwaarden van de inschrijving. En daar kun je ook rechtstreeks meteen inschrijven. Dus het is gewoon eigenlijk een goed verhaal, een paar tracks, een foto. En dan ben je er wel.
0: Duidelijk. Hey, super. Lars, ik wil je heel erg bedanken. Mooi om te horen hoe de pitch dus makers uit de regio niet alleen een podium geven, maar ook echt helpt om zakelijk en artistiek een stuk sterker te worden, geloof ik wel. Pitch.nu dus is de website waar je kan inschrijven. En wie weet horen we binnenkort een van de Noord-Hollandse acts in ieder geval terug op een podium hier in de buurt. Of in ons programma. Dat zou natuurlijk ook geweldig zijn. Lars, ontzettend bedankt voor de uitleg. En ik wens je alvast heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Oké, prima.
0: Helemaal goed, fijne avond. Hier op 105 Smooth, Santana en Rob Thomas.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niet van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaiwoche Festival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand Show. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze mannen in Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven. Die spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
4: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
4: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
7: Ja, goedenavond, je luistert nog steeds naar 105 Sessions met zo direct de heren van Escalatie in de studio. 105.

0: Prachtig, hij wordt hier net in de studio al liefkozend die ene man uit Zeeland genoemd. Fantastisch. Hier op Haarlem 5. Dat betekent bij één ding dat een deel in ieder geval van de delegatie van Escalatie de studio binnen is. Heren, ik heb het over Daniel, Ties, Sjoerd en Noah. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, mensen die niet weten wie jullie zijn, hebben echt onder een steen geleefd. Vooral in Haarlem en omstreken. Want jullie hebben, godverdomme, gewoon bevrijdingspop geopend, jongens.
2: Ja.
0: Maar natuurlijk, daarvoor gaat nog iets heel anders. Jullie hebben ook nog eens eventjes de Rob Akta Award naar binnen gehaald. Ja, de reden waarom jullie natuurlijk... Laten we daar nog even over beginnen. Want ik heb jullie ook nog geïnterviewd net na de winst. Nou, toen waren jullie natuurlijk helemaal door het dolle heen. Dat is logisch.
1: Daar kwam weinig nuttig uit.
0: Maar een paar maanden later zijn jullie misschien een beetje tot bedaren gekomen. Ik begin even bij jou, Noah, bijvoorbeeld. Hoe is die winst voor jou geweest?
3: Ja, fantastisch. Ja, het is gewoon... We zijn al zo lang bezig en we hadden nooit verwacht dat we zouden winnen.
0: Nee?
3: Nee, ja. We zijn gewoon... Het waren de drie andere bands of vier andere bands waren gewoon echt conservatorium, super technisch, super goed. En wij zijn gewoon een paar jolige gasten en een dame die gewoon gekke dingen doet. Maar
0: doe je hetzelfde tekort mee, denk ik. Maar ik snap inderdaad dat je dat misschien denkt. Maar ik bedoel, de lol die er bij jullie van afstraalt, dat is wel echt misschien nog wel meer waard dan...
3: Dat hebben we gezien. Ik denk dat we daar ook zeker hebben gewonnen, inderdaad. Gewoon de gekkigheid en dat we eruit sprongen met de rest. Dat heeft ons goed gedaan.
0: T-shirt, hoe kijken jullie daarnaar?
4: Het was ongelooflijk. Ik dacht inderdaad, want de volgende dacht ik wel van we maken wel kans om in ieder geval door te gaan.
0: Ja, jij wel?
4: Ja, bij de volgende wel. Maar toen was er inderdaad de finale en toen dacht ik ja, we zijn hier gewoon vooral omdat het leuk is om hier te zijn. En we zien het wel en we gaan het merken.
0: Ja, precies.
4: En dan wordt opeens Escalatie geschreeuwd als voor de winnaar. En dat was ongelooflijk voor mij.
0: Ongelooflijk. En dan gaat er meteen natuurlijk ook één ding door je hoofd. Wij gaan bevrijdingspop openen.
1: Zo.
0: En dat hebben jullie even gedaan, dacht ik zo. Hè?
1: Ja. Zo.
0: Ongelooflijk, jongens. Hey, we gaan er straks natuurlijk ook naar kijken. Daarom zijn jullie ook in de studio. Jullie zijn hier niet om op te treden vandaag. Want dan hadden we dus een drievoud van bandleden nog hier moeten hebben ook. Maar we gaan straks naar de première kijken. Bevrijdingspop, jongens. Hoe was dat dan in godsnaam? Als je Rob Akta al zo... ik bedoel, dat is al heel vet, lijkt me. Voor zo'n heel groot patronaatzaal.
1: Ja, de grote zaal voor het eerst doen. Dat is sowieso te gek.
0: En dan de overtreffende trap keer 10 eigenlijk. Een paar maanden later. Daniel, in de hout.
1: Ja, dat we dat wonnen, toen was het eerst van... Ja, je hebt de Rob Akta Award gewonnen. Dus even superveel feesten.
0: Ja.
1: Maar dus een paar dagen later kom je erachter... Oh ja, we doen nu echt bevrijdingspop openen. Dat moet dan echt gebeuren.
0: Ja, en dan moet je meteen aan de slag, denk ik ook. Of hebben jullie even...
1: dat moet je doen. Dat hoort.
0: Nee, ik zit niet in de muziek zien. Maar ik kan me voorstellen dat je dan, vooral als je zo'n enorme band hebt... Dat je dan wel even... Of als de voorbereiding moet gaan treffen, of viel dat mee?
1: Ja, het begon wel gelijk met, hey, kunnen we allemaal? Ja. is iedereen er? Ja. Nou, en toen kwamen we erachter dat er sowieso eentje van onze band Abel, onze alto-saxofonist, die zat in Colombia.
0: Oké, okay. Nee, dat was moeilijk.
1: We hebben een vervanging geregeld.
0: Ja.
1: We hebben besloten om gewoon dezelfde set te doen als dat we bij de Rob Akta Award finale hebben gedaan.
0: Ja,
3: wel een andere volgorde toch, of niet?
1: Andere volgorde wel.
0: Wel dezelfde tracks in ieder geval. Ja. En hoe beviel dat? Wat was volgens jullie, wat was iets wat echt opviel aan jullie optreden? Bij het publiek bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb van meerdere mensen gehoord dat de set goed in elkaar zat. Goede opbouw, goede trackkeuze. Terwijl het gewoon dezelfde trackkeuze was als in de finale. Maar goed,
0: ja, precies.
1: Het kwam beter uit daar.
0: Ja, precies. Nogmaals, ik ben geen muzikant, dus ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar... Ik zou echt 7 kleuren in mijn broek
1: sowieso.
0: Doen, als ik daar aan moet staan. Maar ik zag op jullie Instagram, dat vind ik altijd leuk. Jullie zijn ook heel actief op de socials en zo. En er was een soort, Day in the Life wil ik het niet noemen. Maar jullie werden de hele dag een beetje gevolgd. En er is een soort samenvatting van gemaakt. Die voorbereidingen. Ik vond jullie er doodkalm uitzien. Ik denk, we gaan gewoon even een gig in een café doen of zo.
1: Schijnbedriegd.
0: Ja?
1: Schijnbedriegd. Ja, het was vooral Ivo, onze vriend. Die had dat opgenomen. En hij is gewoon heel... Ja, hij is gewoon grappig en kalmerend. Dus hij gaat dan gewoon met de camera rondlopen. En dan iedereen dacht ook eigenlijk dat hij foto's aan het maken was.
3: Ja.
1: Dus niemand had echt door dat hij aan het filmen was. Dus iedereen was gewoon zo aan het kijken naar die camera.
0: Oh, dus dat zijn factoren die je wel een beetje meehelpen misschien.
3: Maar toen vlak voordat we opgingen, toen we aan de zijkant moesten wachten. Dan zie je ons allemaal wel echt soort van... door muren heen kijken qua hoe zenuwachtig
0: we
3: zijn.
0: Ja, dat rolde wel een beetje uit bij de meeste van ons. Ja. Hoe was dat bij jullie dan, Ties en Sjoerd bijvoorbeeld? Waren jullie ook echt...
5: Volgens mij ben ik echt precies het omgekeerde van de hele band. Ik heb de dagen voorafgaand heb ik inderdaad echt in mijn broek gescheten. Maar ja, toen was ik er en een beetje rondhangen, een beetje bier drinken. Een beetje,
0: dat helpt ook wel, ja.
5: Maar ja, toen dan kom je het podium op en dan staan er zoveel mensen en ik krijg er alleen maar energie van. Ik dacht... Wordt alleen maar heel erg leuk. Maar...
0: Ja, precies. Nee, dat snap ik helemaal.
1: Ja, je krijgt er ook energie van.
5: Ja.
1: Maar het duurde wel even anderhalf nummer voordat je beseft dat er daadwerkelijk zoveel duizenden mensen naar je toe kijken. Ja. En dan kom je pas los.
0: Ja,
1: dus na vijf minuten zat de sfeer er bij ons goed in.
0: Ja.
1: Maar dat eerste nummer, dat was even vooral aan naar de zijkanten van het podium kijken. Vooral niet al die mensen aankijken.
0: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Want ja, natuurlijk, er zijn vast heel veel mensen die ook voor jullie komen. Maar de headliner, bijvoorbeeld de bankzitters. Er zijn heel veel van die fans denk ik, die als allereerste het terrein op willen. En dan staan vooral de fans daarvan, staan bij jullie vooraan.
1: Zo, ja, dat kan ik me voorstellen. Echt zo.
4: We waren aan het opbouwen om 12:30 of zo. We moesten om 1:15 moesten we op. En het terrein ging om 12:00 open.
0: Ja.
4: Er kwam echt al de eerste, ik denk iets van 50 kleine meisjes. Die kwamen helemaal naar voren en claimden hun plekken meteen al vooraan. Terwijl wij nog gewoon een beetje aan het oefenen waren van werkt dit? Nee, dit werkt niet helemaal. Maar, okay.
0: Maar geen publiek, ondanks dat ze misschien niet voor jullie kwamen. Gaan jullie wel een beetje los op jullie muziek?
3: Ja, ik heb wel iedereen met zijn hoofdjes zien meebewegen. Hey, in ieder geval die niet per se voor ons kwamen. En voor de rest, de mensen die wel voor ons kwamen, daar was echt één mega moshpit links tijdens Clutch kwijt. En toen dacht ik wel echt van, wow, yo. Het is wel vet. Ja.
0: Ongelooflijk zeg. Ja, zo direct gaan we dus inderdaad naar die première kijken. Om 8:30 gaan we met z'n allen. Ja, we hebben een soort bioscoopzaaltje bijna hier gebouwd met de televisie. Dat zie je straks op de camera ook als je meekijkt via Haarlem 105 TV. Zo direct gaan we het even hebben over hele andere dingen. Want Bevrijdingspop is nu geweest. Heel vet. En ik geloof ook dat jullie dat best wel als band best wel een enorme impuls heeft gegeven. Lijkt mij ook. Ja, er komt dus ook allemaal nieuwe muziek aan en dat soort dingen. Dat bespreken we zo direct na Scouting for Girls op Haarlem 105.

0: Dit is Ain't a Love Song van Scouting for Girls. Een beetje een dubieuze naam, maar wel een lekker nummer. Daar laten we het op houden. Ja, nog steeds de heren van Escalatie. In ieder geval vier van de mensen van Escalatie. Daniel, Ties, Sjoerd en Noah aan tafel. Ja, zo direct is de grote première van jullie optreden van Bevrijdingspop, jongens. Maar eerst gaan we het nog eventjes over andere dingen hebben. Onder andere over nieuwe muziek. Maar eerst nog even iets anders wat ook tijdens de Rob Akta Award zelfs al te sprake was gekomen. Jullie hebben een eigen biertje laten halen.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken. Ik hoop dat de camera op mij schijnt en anders niet. Ja, kijk eens eventjes. Dat is hem. Biertje helemaal zwart-wit. Ook inderdaad in vergelijking met jullie single release op Spotify. Zo heel uniform. Mooi. Ja. Ja, ik wil hem eigenlijk een beetje aanschaffen.
2: Trek hem open! Ja. Open! Oh!
3: Even nu heel goor.
2: Oké. Review.
0: Zo. Die is niet verkeerd.
2: Nee. Oké.
0: Die is heel erg lekker. Ik ga hem even rustig. Ik moet al vragen kunnen stellen aan Vimbal. Naar achter werken. Waarom is dat bier überhaupt gebrouwen, Daniel? Vertel eens.
2: Dit doet dus de brouwerij Poesjet en Kater vaker. Ja. Dat is dat brouwerij waarmee dat bier hebben uitgebracht.
0: Ja.
2: Die doen soms, als een artiest iets uitbrengt, dan vinden ze het leuk om daar dan ook een biertje bij uit te brengen. En dat hebben ze met ons gedaan. Ja. Onze trompetspeler Miguel, die werkt ook bij de brouwerij.
0: Okay.
2: Dus het was lekker makkelijk.
0: Okay. Ja, precies.
2: En toen mochten we daar ook een optreden geven.
0: En hoe lang geleden is dat ondertussen? Dat het biertje uitkwam?
4: 27 februari.
0: Ja. Oh, dus echt wel een tijdje geleden. Maar dit is een rare specimen, want het was moeilijk om eraan te komen, ja. Volgens mij. Hè?
2: Ja, ze zijn overal uitverkocht.
0: Dus ik heb echt wel iets heel speciaals in mijn mond.
2: Ja.
0: En in de mond, tenslotte. Hij is goed, hij is erg goed. Even iets heel anders, want het bier is ook leuk, maar misschien nog wel leuker. Nieuwe muziek, jongens. Er komt nieuwe muziek aan en heel snel zelfs.
2: Morgen!
0: Morgen! Ongelooflijk, dat is heel snel. Noah, morgen nieuwe muziek dus. Ja, ik weet er nog helemaal niet zoveel van. Wat komt er uit morgen?
5: Ja, morgen komt er een single uit. Die heet Rode Fiets.
0: Rode Fiets.
5: Ja, en het is helaas niet door onszelf geschreven eigenlijk.
0: Okay.
5: Maar het is een cover, als ik goed zeg. Ja, van Son of Blob.
0: Okay.
5: En het is ook een van de eerste nummers die we eigenlijk tijdens de repetities oefenen. En we vinden hem altijd gek. Altijd bij de repetitie, als we die even spelen, dan gaan we altijd even gewoon lekker dansen.
0: Jullie dachten, we gaan er nu echt een officiële versie van maken.
5: Ja, zeker. En we spelen hem wel. Nou, zij speelde hem ook wel heel snel, moet ik zeggen.
2: Ja.
5: Maar het is echt een gek nummer dat we die mogen uitbrengen. We hebben met, hoe heet die, Maurits, Daniel?
2: Nee, Lodewijk.
5: Oh, Lodewijk.
0: Lodewijk.
5: Van Son of Blob hebben we contact, of dat mocht. En die was heel blij dat wij dat konden doen. En hij voelde zich vereerd. Dus we waren heel blij dat we dat ook mochten gebruiken.
0: Want Son of Blob, ik ben niet zo bekend in de scene. Dat is ook een Nederlandse ska.
5: Ja, ik denk dat Daniel Ties
2: in de jaren 90 was dat een ska-band uit de Bollenstreek.
0: Okay.
2: Maar je vindt er bijna niks van op internet. En ook als je rondvraagt, dan... Ja, mensen... het was een beetje een underground bandje.
0: Okay.
2: Maar we kwamen die videoclip op YouTube tegen van ze. En vonden het een te gek nummer. En toen dachten we, we gaan dit coveren.
1: Was het niet dat het origineel wat ze gevonden hadden via een t-shirtje van Son of Blob? En dat zo'n leuke naam vonden dat we dat moesten opzoeken. En toen zat er een hele leuke band bij.
0: Het verhaal wordt steeds raarder, inderdaad. Geweldig. Ik vind het mooi inderdaad dat je op zo'n manier op zo'n nummer komt. Dat vind ik sowieso wel interessant voordat we verder gaan. Hoe is überhaupt bij jullie die liefde voor ska ooit ontstaan? Want het is niet een heel populair genre. Dat zei jij, Daniel, of je broer. Ja, dat weet ik dus niet.
2: Ja.
0: Ook in een interview laatst inderdaad. Dat ska een beetje, dat wel weer wat meer terug mag komen in Nederland.
2: Ja.
0: Hoe zijn jullie ooit op ska gekomen dan?
2: Nou, we hielden altijd wel een beetje van ska, Jason en ik.
0: Ja.
2: En we wilden graag een band met onze vriend Seppe. Die speelde saxofoon.
0: Ja.
2: En we hielden van ska en Seppe speelde saxofoon. Nou, dan kom je gauw op ska uit om als band te gaan doen.
0: Ja. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja.
0: En zo is het langzaam eigenlijk stukje bij een beetje meer uitgegroeid tot een voltallige 12-koppige band.
2: Ja.
0: Ongelooflijk zeg. Hey, en die single dus inderdaad, ik zag ook op Instagram wederom dat jullie, volgens mij, jullie zaten ook in een fiets.
2: Ja, in een rode fiets.
0: In
2: een bakfiets.
0: Geweldig. Vind ik ook leuk dat jullie het zo aanpakken ook, echt met fotoshoots, geweldig. Vind ik leuk, komisch. Maar, dat is niet het enige, hè, die nieuwe single die eraan komt, geloof ik.
2: Nee.
3: Zeker niet.
0: Ongelooflijk. Jongens, alsjeblieft, vertel het dan.
2: Er komt een album uit.
0: Een heel album?
2: Een heel album, wow. Op vinyl, gaan we uitbrengen.
0: Hey.
2: 12 juni hebben we daarvan de release party in het Slachthuis.
0: Okay.
2: Die is volledig uitverkocht.
0: Oh, dat is alweer jammer. Ja. Nou, wel een heel goed teken. Maar
2: ja, heel
0: wel.
2: Goed teken. En ergens dan begin juni komt de muziek alvast op het internet te staan.
0: Wauw, dus dat is echt heel snel al dat het album
2: zeker.
0: Uitkomt. En dat komt dan fysiek op een later moment, op de LP.
2: Nou, op 12 juni.
0: Oh, dat is de release party, dat vertel je net inderdaad. Ja. Gaaf, inderdaad. Ja, het is niet alsof mensen nog kunnen komen, maar wat gaat er allemaal nog meer gebeuren tijdens die party?
2: We hebben een voorprogramma van The Sibians, een rocksteady band uit Amsterdam.
0: Ja.
2: En de Bouncers komen spelen, een ska band uit Haarlem. En we gaan zelf een mooie live show geven. Een hele mooie live show.
0: Dat is toch mooi. Maar dat is dan wel jammer dat het al uitverkocht is. Heel mooi voor jullie.
2: Nee,
0: maar
2: dat is niet jammer. Dat is fantastisch.
0: Ik bedoel dat het jammer is voor de luisteraar. Misschien die een kaartje heeft. Daar is het jammer van. Nee, voor jullie is het fenomenaal natuurlijk. Maar dan is natuurlijk wel de vervolgvraag. Staan jullie binnenkort ergens in de regio waar mensen nog wel heen kunnen?
2: We staan morgen in Utrecht.
0: Morgen in Utrecht? Ja. Nou, maar dat is ook niet zo heel ver, toch?
2: Nee, gewoon met de trein komen.
0: Waar staan jullie in Utrecht?
2: Echo.
0: Oké, nou, dat is goed. Mocht je geïnteresseerd zijn, dus daar kan je ook nog heen. Kunnen jullie nog wat meer over dat album vertellen? Want dat komt eraan, maar hoeveel nummers? Wat staat er allemaal nog meer op? Staan er nog meer nummers op die nog niet... Ik ga het eventjes aan de heren tegenover mij, Ties en Sjoerd, vragen.
1: Jij weet het niet. Het is een hele setlist met allemaal nummers. Ik zou het zo snel ook niet kunnen vertellen. Onze echte fans die kennen Ska Ding wel. En die kennen Vishoed misschien ook wel.
0: Ja.
1: Het is gewoon een heel leuke, naar onze mening dan, een hele leuke plaat. Met allemaal Nederlandstalige ska. En ja, wat meer is er te zeggen dan totale escalatie.
2: Opgenomen in het Slachthuis. Zeker. In de studio Slachthuis.
0: Echt een Haarlemse.
2: Door Bart van Hasselt. Die heeft ons... Die heeft ook het geluid gedaan bij B-pop in het veld.
0: Oh, okay.
2: Ging je mee als onze geluidstech.
0: Kijk eens, dus daar ben je in goede handen bij. Maar
2: we zijn in goede handen.
0: Ongelooflijk zeg. En dan ga ik vanuit de release party. Ja, de sounds, daar zal die ook wel te vinden zijn. Die LP dan op een gegeven moment, denk ik, of niet?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Volgens mij wel.
2: Ja, want we hebben een platenlabel, Wap Shoe Wap. En die werken dan samen met Suburban uit Haarlem. En die distribueren die platen dan.
1: Duurwoord.
2: En ja, ze komen in platenwinkels, maar welke weet ik niet.
0: Nee, precies. Nee, duidelijk. Heren, ik kan nog heel veel praten. Dat gaan we na het optreden ook nog eventjes doen. Maar ik denk dat het gewoon zo tijd is om over 5 minuutjes ongeveer klaar te gaan staan in de bioscoop, durf ik hem te noemen. En dan gaan we zo direct dus over iets meer dan 5 minuutjes kijken naar het optreden van Escalatie op Bevrijdingspop. En het was een fenomenaal optreden, maar dat gaat men zo direct zien dus op Haarlem Hoort 5. Eerst nog even In Excess.
3: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

0: Ik ben benieuwd, zijn de mensen van de escalatie er een beetje klaar voor? Komt hij binnen? Ja. Nou, dat betekent maar één ding. Over ongeveer 30 seconden gaan we beginnen. En dan, dan is het zover. Het optreden van Escalatie, dus waarmee ze afgelopen editie van Bevrijdingspop mochten aftrappen. Ja, en het is voor hun natuurlijk ook een mooi moment geweest, zoals we net al zeiden. Het allereerste grote optreden op zo'n niveau. Nou ja, dat snap ik wel. En ze hebben het fantastisch gedaan, zoals u thuis ook zo direct zal gaan zien. Nog een tipje, mocht u alleen radio luisteren thuis, zet die tv even aan, want dan kunt u ook de beelden zien. Paarlem 105, ik zou zeggen, we gaan beginnen. Escalatie op Bevrijdingspop.
1: Het wordt voller en voller en zonniger en zonniger. Haarlem, zijn we er een beetje klaar voor? Nogmaals, alle nieuwkomers, fijn dat jullie er zijn, zowel rechts, links, voor als achter. Wij zijn Barend en Wijnand, radiomakers van 3FM en wij weten als geen ander... Vanaf komende vrijdag zijn we trouwens weer herenigd op de radio. Dat het belangrijk is in hetgene wat je ook doet. Of je timmerman bent, of je kok bent, of je influencer bent, commissaris van de koning. Een beetje hebt of radiomaker. Het is belangrijk dat je aan de deur klopt. Maar het is ook belangrijk dat je af en toe in het leven een kans krijgt.
2: Juist, dat gebeurt dankzij de Rob Agda Award. Elk jaar de winnaars daarvan die mogen hier openen op het grote podium. En dit jaar... Ja, ik weet een beetje wat we moeten en kunnen gaan verwachten. Dat kan nog wel eens chaos worden. Op een gegeven moment weet je niet meer wie er op het podium staat. Ik ben benieuwd of dat vandaag ook gaat gebeuren. Want misschien sta jij hier zo meteen zelf wel. Het is van alles door elkaar. Het is punk, het is ska, het is blues wat vandaag voorbij gaat komen. Maar het wordt sowieso escalatie, want ze zijn hier winnaars van de Rob Agda Award. Escalatie!
1: Goed.

0: was nog maar het eerste nummer.
1: Hoho.
0: Het volgende nummer heet Skading. Waar die over gaat, weten wij zelf ook niet.

Rijdingspop, wij zijn de bankzitters. Ik bedoel, escalatie. Het volgende nummer heet Kluts kwijt. Het gaat over dat je wel eens de kluts kwijt bent.

lichaam je kluts te verliezen. Ik ben hem al jaren kwijt. Mijn kluts is al weg.

Ik ben de Jason en ik ga een liedje voor jullie zingen.

Bevrijdingspop! Het is zo bijzonder om hier te zijn. En vooral om hier te zijn in vrijheid. Maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Voor veel plekken op deze wereld. Als er bommen vallen op daken van onschuldige mensen, is niemand echt vrij. Want niemand is echt vrij totdat iedereen vrij is. In Palestina, in Iran, in Oekraïne woedt er oorlog. Er worden onschuldige mensen van hun huis beroofd. Of van hun leven. En dat gaat allemaal dankzij de machthebbers. Mensen met geld, macht. Ze voeren oorlog om olie en land. Is er geen andere manier waarop deze wereld kan leven? Daarom Free Palestina en alle andere plekken waar ze op de wereld oorlog hebben. Dit volgende nummer gaat daarover en het heet Geld en Macht.

Hey Bart! Onze geluidsman Bart, dames en heren. Hey Bart, wacht die delay erop. Hey! Het volgende nummer hebben we ook op single uitgebracht. Dat kan je luisteren op het internet. En 12 juli brengen we ons album uit in het Slachthuis Haarlem. Koop een kaartje. Kaarten gaan hard. Oké.

0: was dat op het podium.
1: Ja, zeker. Ja, dat doen we altijd.
0: Nou, dat is eigenlijk wel waar, hè? Want jullie zijn met z'n twaalfen. Jij bent één van twee. Ja. Hoe zit dat? Want er is nog iemand die precies op jou lijkt.
1: Dat is mijn tweelingbroer. Eén-eiig. Ja.
0: Kijk aan. En wat leuk ziet dat eruit als jullie zo tekeer gaan met die twaalfkoppige... Is het twaalf?
1: Ja, twaalfkoppige
0: band. En vertel, hoe vond jij het om hier te staan?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Groot podium, heel veel mensen, lekker weer. Dat hielp heel erg. En voor de rest was het gewoon doen alsof het een normaal optreden is. En gewoon je eigen ding doen.
0: Is dit het grootste podium waar je tot nu toe hebt gestaan?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Het podium was groter dan menig zaal.
1: Ja, het podium was inderdaad groter dan menig zaal waar we in staan.
0: Oh, dat is leuk voor jullie. Maar jullie deden ook nog een oproep.
1: Ja, een oproep en een bewustmaking. Van dat niemand vrij is totdat iedereen echt vrij is. Omdat we hier in Nederland hebben een bevrijdingsfestival. We zijn hier in vrijheid. We kunnen die vrijheid vieren. Maar als je de vrijheid viert, is het ook belangrijk om erbij stil te staan dat niet iedereen op de wereld vrijheid heeft. Niet iedereen kan een bevrijdingsfestival doen.
0: En jullie wel, gelukkig. Ja, gelukkig. Wij wel hier en dat vieren we. Jullie hebben de Rob ACTA Awards gewonnen.
1: Ja, daarom staan we hier.
0: Precies, daarom staan jullie hier. En wat voor een impact heeft dat gehad?
1: Ja, dat heeft vooral de impact gehad dat we hier mogen staan. Dat we studiotijd hebben gewonnen. Kunnen we studioopnames doen en dat helpt de band gewoon heel verder. Ja, we hebben heel veel te danken aan Rob ACTA Award, hoor. Het is wel een mooie instantie om te houden, want het helpt jonge muzikanten ook om voor het eerst op een podium te staan. En je komt er zo achter hoe dat dan werkt in de grotere popcircuit. En dat is handig.
0: Ja. Zit je nu helemaal vol met adrenaline?
1: Ja.
0: Dat dacht ik al. Duurt even een tijdje voordat jij... waar zijn jullie binnenkort te zien?
1: 12 juni in het Slachthuis Haarlem. Onze albumrelease. Koop een kaartje.
0: Gaan we zeker doen.
1: Uitverkocht. Ze gaan heel hard.
0: Nou, top. Fantastisch. Ja. Succes, jongens.
3: Kijk, dat is toch een mooi interview. Escalatie is ondertussen weer aangeschoven bij ons. Jongens, wat een optreden. Even een kleine rectificatie, want Jules Post hadden jullie gesproken, de interviewer. Ondertussen is het dus uitverkocht, jullie release party helaas. Maar goed, nogmaals, er is veel meer moois aan de horizon. Nog even over het optreden. Jullie hebben net inderdaad hiernaast in de speelruimte eventjes gekeken naar het optreden. Jongens. Nou, ik denk dat jullie niet minder dan enthousiast kunnen zijn erover, toch?
4: Nee, dat we echt dat niet beter kunnen gaan.
3: Zijn jullie er echt zo in? Want ik bedoel, ik vond het fantastisch. Maar je hebt natuurlijk wel muzikanten die vaak denken, nou, dit kon wel.
4: Ja, maar er gaat altijd wel wat fout. En zodra een soort van de drummer zijn stokken niet verliest, of dat er iets kapot gaat, soort van... Dan is dit hoe goed het had kunnen gaan.
3: Ja, mooi gezegd, dat denk ik ook wel inderdaad. Het was echt een fantastisch optreden. Zijn er nog dingen die bijvoorbeeld, Noah, jou zijn opgevallen tijdens het optreden? Dat je dacht, ja...
5: Oeh, goeie. Nu ik het zo terugkrijg, ik sta best wel toch wel stil. Laat ik het zo zeggen. Normaal beweeg ik nog wel meer. Maar misschien was het een beetje hoeveel mensen er voor me stonden. Dat ik toch een beetje af en toe gewoon niet durfde aan te kijken.
4: Je wordt bewust van je acties. Ja, dat is heel jammer.
5: Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ga wel even een rondje rennen. Dat heb ik toen gedaan. Vond ik wel heel leuk. Maar dat duurt best wel lang voordat je terug bent. Het is zo groot.
3: Dat is wel een van de weinigen die stil zijn. Voor de rest stond iedereen. Op een gegeven moment zag ik ook, jij of je broer die klom op iemands schouders. Ja, dit is moeilijk uit elkaar te huilen inderdaad. Maar fantastische...
6: Ik heb er heel veel spierpijn gehad.
3: Oh, jij bent de slachtoffer geweest. Oké. Okay. Ja, geweldig. En wat me ook opviel inderdaad, wat jullie net al zeiden. Misschien het publiek komt vooral voor de bankzitters die vooraan staan. Maar het ging toch best wel los nog redelijk hoor.
4: Gelukkig wel.
3: Zeker. Fantastisch om te zien natuurlijk. Maar dit is ook zulke muziek, daar moet je wel op swingen uiteraard.
5: Zeker.
3: Hey, de ska-scene in Nederland wil ik het dan nog even kort over hebben met jou, Daniel.
5: Ja, de scene, ja.
3: Ja, nou, die is dus best wel klein. Inderdaad. Ja. Jij zei ook in het interview van, ja, het zou toch wel wat meer misschien... weer mogen.
4: Ja, maar het ding is, een ska-scene, we hebben hem nog niet gevonden.
3: Die is nou, überhaupt gewoon een beetje...
4: Echo. Ja, morgen Echo.
6: Het is een ska-evenementje waar we spelen.
3: Ja, precies. Dus het is echt een scene, maar het zijn losse... Ja.
4: Je hebt geen venues of kroegen die echt in de ska zijn.
3: Is dat een gemis volgens jullie?
4: Oeh. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, sowieso.
5: Ja,
4: maar ik weet niet of ik, als er een ska-kroeg zou zijn, of ik daar dan een vaste klant zou zijn.
6: Nee, dat denk ik niet. Maar eentje zou wel gewoon leuk zijn.
4: Het zou wel leuk zijn.
3: Precies. Maar ik denk dat in ieder geval de mensen, ook de jongeren die daar vooral bij het podium stonden natuurlijk, die hebben nu wel even kennis gemaakt met ska. En wat een introductie is het dan inderdaad. En nog eventjes over de nieuwe muziek. Hè. We hebben het net al besproken, maar voor de luisteraars die net naar het optreden misschien hebben ingetuned. Er komt nieuwe muziek aan, nog even kort.
4: Morgen.
3: Vertel.
4: Morgen een nieuwe single. Die staat ook op het album. Dat is bedoeld om jullie een beetje warm te draaien voor het album dat we uitbrengen.
3: Ja.
4: En dan ergens begin juni komt het volledige album op het internet te staan. Ja. En dan 12 juni kan je dat album kopen, fysiek, op een langspeelplaat.
3: Ongelooflijk zeg, dat is ook mooi. Dat gaan jullie dus vieren, hè? Dat is uitverkocht. Maar mensen kunnen die LP's nog wel kopen. Terwijl je antwoord geeft, ga ik even het escalatiebiertje naar binnen werken.
4: Ja, die kan je pre-orderen ergens begin juni op bij onze platenlabel. Wapswap Records. Gewoon op internet opzoeken en dan komt het wel goed. En je kan het kopen bij shows die wij geven. Dus in Groningen en in Friesland kan je die plaat dan kopen. Daar gaan we spelen.
3: Ja, mooi, mooi, mooi. Dus dat komt er ook allemaal aan. En morgen staan jullie dus in Utrecht, begreep
4: ik? Ja, morgen in Utrecht. Dan hebben we geen platen bij ons, wel nog een paar singles.
3: Oké, en verder zijn er nog meer data dat jullie binnenkort hier in de buurt
5: volgende
3: te vinden
5: week
3: zijn?
5: Den Haag?
4: Nee, volgende week Den Haag. Sniester? Sniester, het festival.
2: Hier in de buurt niet.
4: Niet in de buurt.
2: Nee. We proberen Nederland een beetje rond te gaan.
3: Ja. Dus jullie zijn haar een beetje ontgroeid eigenlijk.
4: Nooit.
7: Het doel is nu elke provincie.
4: Ja, dat is ons plan, om elke provincie tenminste te spelen.
3: Merken jullie ook na de bevrijdingspop en na de winst van de Rob Akta Awards dat jullie meer animo zeg maar, krijgen van boekers, misschien van mensen?
4: Jawel, ja, vooral veel mensen die het gewoon echt leuk vinden. Ja. En dat ze zeggen, hé, dat is echt een toffe band, maar niet per se aanvragen van, hé, we willen graag met jullie samenwerken of, hé, we willen jullie hier boeken. Want die dingen liepen, voordat we B-pop deden, liepen er ook een paar dingen.
3: Ja.
4: Dus, en het zal nog wel komen en het heeft ons sowieso op de kaart gezet.
3: Ja, dat is het mooie, toch?
7: We moeten ook nog wel af en toe gewoon echt even vechten om de mails in de mailbox overheen te komen. Maar dat,
4: ik denk dat we nu nog wel een mailtje of 6 open hebben staan.
3: Nou, en ik verwacht na dit optreden, na deze première, dat er nog wel een meervoud van in binnenkomt, toch?
5: Laten we het
4: open. Dat denk ik wel.
3: Nou, in ieder geval, het was een fantastisch optreden. Escalatie. En we gaan nog heel veel van jullie horen, ongetwijfeld. Want het is een unieke sound en een hele goede sound vooral. Want het was ook echt, dat wilde ik ook nog even erbij zeggen. Het is ook vooral live en zo'n debuut op zo'n podium zo strak gespeeld. Het klonk echt heel erg goed. Daarbij gaan we afsluiten voor vandaag. Het is bijna 9 uur. Zo direct Remco Lenting. Nee, we blijven niet in Engels termen. Remco Lanting met zijn Disco Train non-stop deze week. En wij zijn uiteraard volgende week weer. En nogmaals, Escalatie, de mensen die er waren, hartelijk bedankt. En hopelijk tot de volgende keer. Want als jullie nieuwe muziek hebben, dan horen we uiteraard graag van jullie.
2: Zeker, natuurlijk.
3: Top, volgende week zijn wij er dus weer. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105 met Remco Lanting zo direct. Fijne avond.

0: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberlane. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna, deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken valt over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
2: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105.
1: Remco Lanting. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 105.
1: Remco Lanting. Remco's Disco Classic.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niets van Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaiwochenfestival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrand schauen. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlem Tak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sapen wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
4: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Remco Lanting. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Remco Lanting. Renko's Disco Classic.

0: Club Luna is terug in Haarlem. Dit keer in de intieme kleine zaal van Patronaat. En dat betekent dicht bij het podium, dicht bij de muziek. Koop je kaartje via patronaat.nl. Club Luna in het Patronaat. Aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Live muziek van de Club Luna Huisband. DJ Kroedeschef en DJ Wiegert Temberleen. Plus verrassingen die je niet wil missen. Wees er snel bij. De kleine zaal is snel vol. Club Luna. Deze zaterdag om 8 uur in het Patronaat. Heb jij al een kaartje?
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Zijn de braadworsten al klaar?
1: Nee, de braadworsten, dat komt helemaal goed. We gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid even de braadworstentest doen.
0: En Marianne Rosenberg op de speaker. Mis niet van Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag van 12 tot 6. Met reportages en interviews vanaf het Maaibogge-festival.
2: Je hoort wat ze zeggen over de Tellerrandschau. Dat betekent even over de grens heen kijken.
0: Haarlemtak in Osnabrück. Deze zaterdag vanaf 12 uur op 105. Viel spas.
3: Dit is 105. Het is middernacht.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de west.